telefoonlyn 044 is tamelijk stil hier, so. Nee, 044 op je telefoonlijn, maar op je WhatsApplijn gaan het aan. Nee, kijk, het is lekker op je WhatsApplijn. Dit leef hier op je WhatsApplijn. Kom eens hoor, kijk, goeiemorgen, lady van B ingeskakel. Ik wil net van mijn brief families veilige reis toewens, waar ons allemaal naar Mosselbaai reis vanochtend om geliefdes te rust te gaan, om geliefde neef te rust te gaan lee en een geseende naweek veilig wees. Dit kom van Berenice, veilige reis daar vir julle, nee Berenice, daar sy. En dan dankie ook vir die mooi prentjie boodskapies wat die luisteraars ook so daar getrou deurstuur. Die WhatsApplijn is 0605052693, telefoonlijn 044884. Nou, goeiemôre lady van B ingeskakel, ek wil net vir my breë families veilige reis toewens, waar ons allemaal na Mosselbaai reis vanochtend om geliefdes te rust te gaan, om geliefde neef te rust te gaan lee en een geseende naweek veilig wees. Dit kom van Berenice, veilige reis daar vir julle, nee Berenice, daar sy. En dan dankie ook vir die mooi prentjie boodskapies wat die luisteraars ook so daar getrou deurstuur. Die WhatsApplijn is 0605052693, telefoonlijn 044884-0831. Jy kan ook 'n boodskapie gaan los daar op die, jy los die boodskapie daar op die gesigblad, dat ek net kyk of my gesig daar op die blad is, dat sy.

Lady Von B letting the dogs out on a Saturday morning from 10, around about 10 past the hour of 8 o'clock. Ons begin heel eerste die top 8 eerste liga A van SWD Rugby. Vandaag die 11 juli is het Happy Hearts tegen Albertina, Prins Albert tegen Nysna, Union Dell tegen Riversdale en Collegians tegen Seagulls. Dan Superliga A. Bridgeton tegen Crusaders, Silver Stars tegen Heidelberg, Tap Enetjie, Evergreens tegen Barbarians en Grootbrak tegen Progress. Manne, ek hoop die tweede ronde is beter as die eerste ronde, vir die wat die eerste ronde nog nie so lekker gegaan het nie. Ons hoop die tweede ronde skop u met 'n bang af, ne? Dan die uitdaag beker, die top 8, dis Eagle Stars teen Harlequins, Jaguars teen All Blacks, George teen Riversdale Blues, en dis hier op Otaniqua Park, lekker groot rugby aan vandag op Otaniqua Park, nee, die Eagles is ook daar in aksie, en die dames, die Ladies Eagles is ook in aksie vandag op Otaniqua Park. Dan is dit ook Blanco teen Oud Schwerang, so daar het hy dit, SWD Rugby,

0: Eden FM. Goeiemôre, good morning.
1: Môre Lavinia.
0: Môre Anna.
1: Ja, ek wil gestel dat ek so almal geliefdes verloor het.
0: Yes.
1: Al was ek daar by opgehouden van staan. Mm-hmm. Voor pastoor word ek ook nie in die hospitaal afgeschreven. Ik had nog dat pastoor ontmoet, Lavinia. Mm. Toen was dat sowieso wel, maar dankie. Ik heb hem ontmoet. Baie dankie voor die liefde.
0: Baie dankie, Anna. Mooi gezien.
1: Ja,
0: dag,
1: en voor jullie ook hoor. Een mooi naweer. Baie dankie.
0: Dankie, Anna. Bye-bye. Moer Lavinia, sterte aan die Blom familie wat vanoggend gaan afskeid neem van Annelien Blom en ook sterte aan die Malgas familie wat gaan afskeid neem van Nathan Malgas. Dit kom van Aunt Audrey Wagman af.

Dat was dan Urongo. Die luisteraars, die is de volgende aan de beurt is Annelies Alexander Sekioso. Kom eens kijken wat vra Annelies. Annelies vra. Hi Lavinia, mijn liedje voor vandaag zal wees Age of Miracles, Dionne Warwick. Thanks Annelies Alexander Alipata van Neesna. En hier is jouw keuse.

0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Opsoek na gehalte kruide niersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat George. Verken ons wye verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
2: The Rosemore Home for the Aged invites you to our winter dance on Saturday, the 18th of July, 2026. The Eden FM DJs will bring the music and you bring the fun. It takes place at the Conville Civic Hall from 8 till late. Cooler box, 50 rands. Bring your own XYZ. Price only 120 rands per person. Tickets are available at the personnel and the office of the home.
3: Yonwabela inkululeko yefayiva engenamida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yokustreama 24/7. Phuma kwi-top-ups ezingenasiphelo. Phuma ku-downloads ezibetha ngesantya sofuto. Sikhulule kwi-games ezidlala zicima kaninzi kude ucele iitshomi zakho zime kancinci ngexa usariseta iruta yakho. Zifumanele ifayiva enespeed esifikelela ku-1000 megabits per second nge-R359 ngenyanga. Nothing should stop you.
4: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
5: Het jy 'n blaaskans nodig? Ontsnap hierdie Julie en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nagte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblyf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die pragtige tuinroete. Perfek vir paartjies, ideaal vir gesinne en die perfekte wegbreek om jou battery te herlaai. Moenie wag nie. Hierdie seisoen spesiale aanbod slegs geldig gedurende Julie en Augustus. Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071-193-2802. Bespreek vandag nog George Country Resort, jou rustige plattelandse wegbreek. Wacht, voor jou.

0: It is dawn and tune in every Saturday morning from 10 to 1 with Sharissa Bwetsa and More to All. Only on Eden FM.
1: Hartlike goeiemôre van my kant af Sharissa Bwetsa. Ja nee, die program A Mall to All elke Saterdag tussen 10 en 1, maar vandag is dit tussen 10 en 12. Om 12 uur dan skakel ons oor na Oudeniqua Park waar al die lekker rugby aan die gang is. Daar is SVD se vrouespan speel vandag. Dis SVD wat self speel. George rugby speel daar so. Dis elke lekker klap rugby wat aan die gang is daar so op Oudeniqua Park, maar ons gaan eers van 12 uur af gaan ons dit regstreeks gaan ons dit uitsaai saam met Alistair en Sebastian. So moenie weggaan nie. Ek is hier tot en met 12 uur toe en dan van 12 uur af is dit Oudeniqua Park saam met Sebastian Colridge en Alistair en sy sportspan wat lekker vir julle op hoogte gaan hou wat aangaan by SVD op Oudeniqua Park. Eers so lekker stukkie musiek en vertel ek vir julle wat aangaan in vandag se program.

0: Hello, everybody. This is Dorney. Tune in every Saturday morning from 10 to 1 with Sharissa Buerta, Wall to Wall, only on Eden FM.
1: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

Pakop, pakop, zet jouw gooikies op jouw kop. Morgen gaan ons weg, ver van hier weg. Skop, skop.

0: prices at only 550 Rand.
1: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
2: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
1: Eden Beds, quality made affordable.
3: Opsoek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wye verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: Dit is nou maar 9 dae. Hollandie wat sê, is ook een bal in te gooi. Dit is nou maar 9 van die SBD Eagles. Een koude windje wat nou hier so deur warrel op het Europa Park. Een beetje koude dag vandag hier op het Europa Park, luisteraars. Ja, maar ja. Die rugby hier op die veld is baie warm.
1: Ja, dan sien ons ook Blues van Riversdal het opgedag, nee, Alistair.
0: Ja, die, net na afgelopen van de wedstrijd om 37 speel George rugby tegen van die Blues. Hier komen die bij die Iron Easy Eagles. Dat is die losgemaakte vorm van beter in die kwaggebied. Dat is die losgemaakte vorm van kwaggebied. Hier komt Landy. Zeg daar nummer 22. Oh, die bus is vol. Die bus haast niet plek voor jou. Die bus niet zijn. Nummer 23 van die Iron. Gekke dan nummer 15. Baal mag in 22. Hier komen die bij Eagles. Logemaal gevormd wordt. Dat is baal met die status is. Dat is nummer 3. Binnen buiten. Weer is er logemaal wat gevormd wordt. Die is nummer 3. Ze staan achter mij om kan spelen daar. Dit is Pam van Leipertz. Nog een dit is fase nummer 9. Dat is fase nummer 10 wat afgedwongen wordt. Die is met die Arena Eagles. Hier komt even die Arena vrouwenspan. Wat gaat het maken? Dat is Zulandi, je hebt lang aan gedaan. Nummer 13, hier komt nummer 22, hier komt nummer 12. Ze willen gelak daar, nummer 13 van die Leipaarden. Landi, we zeggen, wacht voor de bal, wie nummer 3? Zij gaan kijken naar ze gaan komen in de doellijn. Maar ze willen plat gebonden daar, die is spam van die Leipaarden, nummer Landi. Van de Ghana, hier komt, dat is nummer 22, gaan we eens. Kort, dat is prachtig. Dat is momentum waar die nummer 22 van is met die Eagles overdraagt. Dat is die nummer 22 daar, prachtige rugby daar, deer. Swartz, Gisela Swartz. Wat daar een prachtige 3 druk. Maar ze ook dankie daar voor de Bastien Coleridge. Wat ze ook kon maken, ons kon natuurlijk op die lach komen op tijd. Ja, hij doet natuurlijk voor de dag onze technische afdeling Sebastien Coleridge. Al die perren gevlucht daar van Kebega. Kom hier de komende dag bij ons. Sebastien Coleridge. Baie dankie daar voor jou. Die zit in de vermoe. Sebastien. Ja, deze straat. Een prachtige 3. Wat gedrukt daar die span van SBD Eagles. Dat is die nummer 22. Wat kijk naar je palen. Kijk om daar. Prachtig. Daar is in die hoekjes. Die komt voor. Nu trap je de rechtervoet. Waar gaan we wees. Maar dat is kort. Dat is baie kort. Denk je ze nog een beetje pap eten, meneer Damons? Om mijn bol houden, dus kom, daar was bijna kort.
1: Ja, meneer Alistair. Je zal hier die skoppen moeten oefenen. Je moet zo, het liefst zo 30 minuten vat om net die skoppen uit te oefenen. Of je kan die bal bij je nader in de gebrang het, een paal toe aangeleid het. Ja, maar ze zal moeten werken aan been.
0: Structuur, ja, dit is nummer 10 weer en Ngala weer terugkom om die afskop waar te neem. Ngala, waar gaan we wees? Afskop daar, Ngala van Leipaerts, ingewacht daar, die nummer 6, 827 skeerrechter. Hier komt nummer 11 van SBD Eagles, trep met de linkervoet voor hem toe, hier komt nummer 15. De bal aankomt daar, Leipaerts, hier komt nummer 10, Ngala weer hier eens. Dan is nummer 13, Mkoko, hier, wat maakt ze, Mkoko maakt, naar Ngala toe. Losgemaakt gevormd wat zo beter kan. Zo aan de oostelijke pavillon kan van die veld. Als je bal af hem daar, die is van de Leipaerts. Nee, dit is een kaka. Dit is een goal of weer eens. Hier komen nog 15 van die Leipaerts. Losgemaakt gevormd wat daar. Die er, u laat niet de wet. Dit is nu met een goal of weer eens. Hier komt Nadien en die in de wet weer eens. Binnen zo'n kort armpie. Pas daar, die Leipaerts. Losgemaakt gevormd wat weer eens. En in de naam van een goal of weer eens. Ze binnen buiten, hier komt nummer 22, Maskinga! Ongelukkig kon ze die gaat, die magie. Van de voeten af, ze hebben de Pep Meers, losgemaakt gevormd wordt daar. Alles buiten in het kwaggebied. Mkolo binnen buiten. Vastgepakt, hij nummer 7, ze kijken op die buiten kan krijgen, maar daar nummer 7, ja, nummer 7, ze hebben de Pep Meers. Die baal wordt vastgehouden wordt daar. Vandaag heb ik daar Jolandi. Laat ik daar van. Pinsen, hier komt die nummer 12 van deze jaar Eagles. Ongelukkig land die van die bal slag daar voor die span van nummer 16, maar die bal weer aangeslagen daar. Die ongelukkige zwak paas daar, Jolandi. Zwak paas daar, Jolandi. en die bak wat nie kon bemeester word daar deur die nommer 16 nie. Nee, dan moet dan die Eagles word nou bietjie een beetje moeg. Hulle jaag die puntentelling op die stadium. Hulle jaag nou die wedstrijd. Maar daar lyk so na 11 minute oor in die wedstrijd met dames, 11 minute oor.
1: Ja, inderdaad, Alistair, dat lyk asof hulle die wedstrijd jaag, ja. Met 11 minute is een speeltijd wat oor as in hierdie krachtmeter.
0: Alistair, maar wat voor een woord. Ja, dank jullie straat dat je nog aan ons kakel hebt. Jezus, aan ons kakel. Hier kom die loopers, jong Golo. Dit is nummer Kinga. Binnen buiten daar, lang aangeduid aan Kreka. Dit is nummer 15. Massetti. Dat is nou de lange wet, nummer 14 met de bal. Zijn benen voort naar binnen. Dit is jong Golo op vroeg. Zoveelste keer de bal kreeg nummer 10. Aangevallen met schilder, dat is de haaste strafskop voordeel. Dit is Nadine de Wet, die kaptein, beer voor hem toe, maar sterk benen voor hem toe. Dit is een goal weer eens, om te kijken die nummer 18. En in de haven van hem soort die weer eens, lang gedaan, kolo gedaan voor, zette gedaan voor, Mabeka, wagen het weer eens, Mabeka, kolo, ongelukkig. Mabeka wat niet die bal kan bemesten daar niet. Mabeka wat uitgebonden wordt daar, die EVD Eagles nummer 14. Maar Bekka ongelukkig wordt gestuurd daar zo'n 9 meter weg van het doelen af. Op pad naar het doelen toe. Ongelukkig. Met 10 minuten oor in die wedstrijd. Die luisteraar, die toeschouwer wat daar zingt, maar hemel hallo. Wat die zong zijn naam, maar, meneer Damons. Als een handje vol toeschouwers hierop. Maar daar is die luidperdes, zijn toeschouwers daar. Wat is per aanmoedig? Dat is die nummer 2, de nummer 16, verschoning nummer 16 daar van die EVD Arnhem. Laat wacht voor de bakken aan gooien, wacht aan de wees. Hij is op die prachtige rang daar, deur. Gekregen daar die span van die EVD Arnhem 10. Land die lang skop daar, veld af. Hier en dan gekregen daar hier, de nummer Peppa. Hier komt Nadine weer, Nadine nummer 14. Binnen buiten! Zij haalt hem, doe maar om. Hij gaat daar voor hem strekken. Oh, maar strekken we daar. Zijn paal hebben daar gelucht voor. Daar een paal hebben gelucht. Hier komt die spamlepers weer. Die is nummer Naka. Nummer strekken, man Bekka. Wagen, yes. Binnen buiten. Obstructie we daar geplaatst. Gedoen was daar die spamlepers. Ongelukkig komen Bekka niet tegenkomen daar niet. Dus, Jolandi. Zij trekt die bal. Gij daar of die nummer 7 daar van die arne binnen buiten sy probeer die boender haar met klein leefie sy vorder mooi so bitter in die kwartgebied nou so bitter in die kwartgebied hier kom Landy Lang aangie daar dan nummer 12 hier kom die SVD Eagles bitter in die kwartgebied en haar klop mooi nou gaan daar losgemaal gevorm gaan worden die schermen zijn los losgemaal Landy wacht wazig. Laat me gedaan voor nummer 16. Binnen buiten, losgemaal. Wat gevormd wordt, weer eens die zoveelste in. Wat gevormd wordt. Dat is hier, Landy weer wacht. Prachtige speel daar door Landy. Vindige scrimschakker daar, vrees wie daar in de Eagles. Landy, voor de zoveelste keer, hier nummer 3. Zij draait die bal met sterk naar mening voor hem toe. Zij vroeg zo 3 meter voor hem toe. Losgemaal, hier komt Landy weer eens. Lang aan gedaan, nummer 7. Nummer 7 de bal vastmaak. Hij maakt schoon. Landy weer eens voor de zoveelste keer. Die nummer 13. Die nummer 14. Hier komt die SVD Arnhem. Ja, ongelukkig die bal vandaag geslaan wordt. Die is bam. Die nummer 11 van SVD Arnhem. Die bal vandaag geslaan wordt daar. Die Marlee Makakaka. Hier komt die nummer 19 en nummer 20 van die SVD Arnhem. Annelisa Konika en die nummer 19 en nummer 20 Manewiek. Verskoning als kram met gevormd wordt net zo buitenkant die helft van die SVD Eagles. Met die leidbeel de bakken aangooien met die aanslaan daar van die nummer 11. Prachtige rugby wat opgedust wordt. Die spannen van die leidbeels. met 27 oor in die wedstrijd. Loobie SVD aan de achterriep in de Loeke Park op George Dijsdaas. 26 punten van de span van de Leopards en 7 van de span van de Eagles. Pavel gevoel voor de huidige met 9. Hier is hem om Kolo. Om Kolo is ook Kolo gedaan van het dien. Het dien naar lang binnen. Hartelijk mooi prachtig om kijken. Nummer 15. Voor gelak daar die nummer. Hier komt om Kolo. Massief wordt aangehaald. Loopt daar die. Vlieger van de SVD Arne. Bavel afgenomen. Moord die. SVD Arne als Eagles. Bavel prachtig afgenomen. Ah, mijn lijp. Maar mijn pet meer zijn hier. SVD Eagles. Jullie. Drie ongelooflijk op. Vinnig getikt daar iets van mijn Eagles. Hard gelakt daar, die nummer 9 van die SVD Eagles. Igo Ingolo, daar heeft net dien, dat weet ik op tijden. Ze bieden voor en toe. Sterker dat er wel. Die bal wordt uit spring hier bij je losgemaal. Hier, bal wordt afgevallen, hier heeft de Eagles. Hier komen Eagles weer binnen buiten. Hier is centrum nummer 13, voel water dameke hier. Losgemaal afgevallen, hier is nummer 3. Ze tillen die bal op. Landi wat kijk is die ongelukkig. Die bal wil vastgehouden. De deur is span van die SVD Eagles. Dat is een leuke perde met prachtig rugby speel. Ons nieuwe gaan met John McCallum. 5-7 schilling maakt hier op de nieuwe perde met John McCallum. Een jong scheidsrechter van formaat. Dat is 9 minuten, 5 minuten oor in de wedstrijd. Wacht in de leuke perde maak. Wacht in de maak in de paal toe gaan. Dat is die kopkegel van die veld opgaan. Dat is die hoofdafdeling hier van die SVD van die Leipzig hier schreeuw hier onder kan bij ons hier bij hoofdpaviljoen. Ze geven obstructie hier om van Gala een paal te gaan om Gala van de baan gaan stel. Dat is nu die nummer 10 van die Leipzig om Gala. Ja, luister, die geraaf, ja hoor, die 2, 4, 6, 18, die 13 toeschouwers van die Leipzig wat hier geraas maken op de Nukwa Park en George, terwijl meneer Johan Solomon is daar en was hier maar haar achter die paal gaan hartelijk maar na meneer Meijer gezegd, jullie gaan paal toeschouwen bij Leipzig. Dat is gewoon om kolen wat haar kijk, die paal gaan kijken of ze gaan drie punten bijvoegen bij de telling van de klas hoog is. Ze kijken die paal naar links, ze kijken die paal naar rechts. Ze asem in, ze kom achter toe en ze kom voor en toe trep met rechtervoet wagen het wees, maar nee, dat is kort, dat is baie kort hier, af van die derdensbaan van die Eagles, af van stam daar hier nadien, ze beer voor en toe, je land niet weg voor die bal, hier kom die eens met die Eagles weer lang aan gedaan, hier kom die

0: Sê my iemand klop. Wag net my ja, maak maar sien my aangehaar by hom golo. Om golo, los nou maar vir hom word. Hier kom Jolandi weer eens. Dis nummer 20.
1: Offside.
0: Meneer Pep Meyer is omkant. Daar is nummer 9 Jolandi vir die hoeveelste keer. Hier kom nummer 16. Hey, dis goeie rugby. Wat is bemoedig met Luka Park. Los nou maar vir hom word. Hier kom Jolandi weer eens, nummer 19. Binnen buiten met Manedien. Die kapitein van de Leopards heeft niet generen. Zie je, gewoon vast van hier. Jolandi hier komt met een lange paal. Ongelukkig. Dat is nummer 10. Een goal maar om kan spelen daar. Die is van de Leopards. Dat is om kan spelen. Dat is om kan spelen daar. Wacht even wie de Eagles nou maakt. Ja, luisteraars. As jy nou omskakel het, jy praat met myself, jy is my aan doen.
1: Nabil daar, man.
0: Ja, rechtstreeks vanaf de Nuka Park. Hier was de Jolandi, hier kom die Eagles. Getik daar, pat gevat, daar moet 17 man, hier die bal, hier kom hier. Golo, hy trap die bal, hy sien hem veld af. Hier kom Nadine, dit is nummer 13, wat gaan kyk. Of is die kan bereden daar, binnen buiten, yes. Ja, hier kom Golo, dit is om Golo, hier kom Leopards. Dis om kekker, dis om eendoelig. Ongelukkig, maar daar is klaar voortige spel, door om kan spel, door die span van die SVD Eagles. Om kan spel, door die span van die Eagles. Dis die Leipere wat aanval, naar links, naar rechts, naar voren toe. Om Golo, we gaan kijk, of ze die nadruk kom daar in die doelijn. Om Golo, die nummer 10 van die... Van die Leopards, ja, ze kom daar uit zo. Daar is zo 11.6 meter weg van de doelen af. Dat is nummer 16 van die Leopards daar. Om te kijken, wat gaan ze zeker maken die bogen gooien. Waar gaan het wees? Gaan het wees voor Nadine? Ja, dat is hoger dan daar, die Nadine. En dan heb je daar van die Leopards al losgemaakt wat gevormd wordt, laat voor hem toe. Hier kom die Leipels, hulle gaan voor hem toe, hulle beweeg voor hem toe, daar is so 8 meter weg van doen af, hier kom die Leipels, ongelukkig, ongelukkig, uitgetrapt daar, die span van die Leipels, die bal wat afgestaan word daar, met 2 minuten 39 sekondes oor in die wedstrijd, is dit natuurlijk nie voorbij vir die span van die Arne Eagles, nie voorbij, dis nie voorbij daar, ongelukkig, ongelukkig daar, ja, luister, as jy ingeskakel het, dan jy ook so maak, ingeskakel op ons WhatsApp-lijn, Monique Meyers, in die paar van die oudsoering, daar sy sê, sy luister in die rechtstreeks uit, sy ding daar, hier vanaf die Nuka Park, welkom Monique, welkom, ons bring die rugby, tot in jou sitkamer, tot in jou badkamer, rechtstreeks, vanaf die Nuka Park, niet man, dit sê, die Eagles, hier kom die Arne, hy wil die bal afgeneem daar, hulle gemaakt gevormd voor daar, so in die kwakkebied van die Arne, hier kom die Evide Arne, hulle gemaakt kop, hulle is omtrent zoom, hulle is 85 meter weg van hulle uitdoelen, ongelukkig daar, bouw een angeslam daar, die riespan van die Evide Arne, bouw een afgeneem was, die riespan van de Leipels, meneer Pet Meyer sê, daar is aanslaan daar, die span van die Eagles, aangeslaan daar, die span van die Eagles, aangeslaan ongelukkig, ja, die toeskouwer van die Eagles almoedig hier vanaf die Nuka Park. Die luisteraarstelling wat op jou opgestel het, nou, hulle is nou nie met 42, hulle is nou soekie so 51 mense hier op die Nuka Park, luisteraars. Dit is koud die buitenkant, so nie, daar is so sak achter die Nuka Berge nou. Dit is nummer 9 van die Leipel wat ingooi. Waar gaan het wees? Mkolo sê, sy soekie bol. Mkolo wat sê, sy soekie bal, sy wil daar iets magic maak. Om hierdie wedstrijd op een hoë noot af te sluit. Daar is 53 sekondes oor in hierdie wedstrijd. As weet die Eagles wat achterloop 6 punte vir Leipers en 7 vir die span van die Eagles. Waar gaan dit wees? Dit is die nummer 9 van Imzien Tolo van die Leipers. Sy voer die bal in daar. Sy voer die bal. Ngole vraag. Ngole inderdaad. Gekoon aan die daar vir hom kyk. Om kyk wat daar voor hom beweeg voor nummer 22. Mzolo wat weer weg. Mkola kreeg weer bal naar 15. Kijk daar. Man Beka. Binnen buiten. Waar binnen buiten. Waar gaan het wees? Losgemaakt gevormd. Daar zo.

0: Niet gaan meter weg van doen af. Ik ga beter je bouwen, maar beter ze beer voor hem doen. Ze beer voor hem doen. Ongelukkig. Uitgebonden daar. Dit is een beter van uitgebonden voor daar. Voor de zoveelste keer. Wat ze uitgebonden voor daar. Beter kan die kantlijn. En dit is meneer Marshall Willemse wat daar die zijn rinder loei. Daar aan de onderkant. Dit is die wedstrijd. Einde van de wedstrijd. Amper daar voor die span van Leopards en die SVD Eagles. Dat is die vrouwen span luisteraars. Terwijl die SVD Arne, Dutchwee SVD Arne, hulle recht maken om op te warm voor de wedstrijd. We gaan 3 op de aanvang wees. Hij zal losgemaakt wat gaan gevormd worden. Daar so die Leopards op de aanval so 9 meter weg van het doen af. Waar gaan het wees? Ja, dis die luisteraars hier was sê, is 'n lekker Leopards ding. Ja, luisteraars, net na die aanvang van die wedstryd van die Eagles en OP gaan natuurlik die span van die George Rugby West in die Riverside Blues. Nog 'n maand gevorm wat daar met die Eagles wat 'n bakker ingooi. Hulle is feitelik, hulle is 90 meter weg van hulle uitdoen af. Hulle is op die agtervoet. Die span van Eagles, hier kom die Leopards. My skram met haar in die stort. Omdat Johan Solomon sê, daar van jou pep meer. Nee, ons kan nie aangeneem nie. Die span, die skram met in die gestort. Luisteraars, om 3 uur sal ons weer die wedstrijd, sal ons weer kom op die lig. Dan sal ons die wedstrijd bring tussen die Arne en die OP. Rechtstreeks op jou gansel, hallo stasie, die neem jou stem in die paradijs. Jou stem, in die paradijs, overal aangevoed, daar jou landie. Hier kom die arende, karate op haas, op die doelijn. Die nummer 12, ongelukkig, die Baverik ook op een bemester voor daar. Die nummer 12 is lang, daar nummer 13. Die is nummer 11, hier kom nummer 11 binnen, buiten. Kind, oh, ongelukkig, sê we gebonden daar, dier. Die nummer 15, kaka, van die Leopards. Roosgemaak gevormd met die lande, want sê jy, wacht vir die bal. Daar is jy lang, aangie, daar nummer 20 toe. Ongelukkig de bal aangetlaan met haar. Hier kom een uitgeskop door die span van die Leipertse vrouwenspan. Dat is die einde van die wedstrijd, sê meneer Pat Meyers. Die wedstrijd hebben gaan winnen voor de Leipertse. 26 punten voor die span van die Leipertse. En net 7 voor die span van die Eagles. Met dames, jouw indruk van die wedstrijd.
1: Ja, luister. Die Leipertse was goed. En hulle is toch goed. En dat is zeker maar de reden hoekom hulle natuurlijk vandaag die wegstap als kampioen vandaag. Want hier die krachtmeter tussen de Leopards en de SWD vrouwen Arende. Niks weggevat van hulle nie. Hulle team was baie goed achter de hekken. Hulle nummer 10 was zelfs kitteren. Hulle team het soos vandag soos een generaal loskakel gespeel. Hulle
0: Nkolo
1: het gedomineer. Sy het gesien waar die spasie was. Sy het geskop en sy moet skop. Sy het haar backline laat beweeg. Sy was die planmaker vir die Leopards vandag. My vrou van die wedstrijd sal ek definitief aan die nummer 10 van die Leopards of die Leipzig gee. Skitterend geweest. Zelfs 1, 2, 3 wat sy gedruk het. Ja, jylle is nou. Soos weer eens die Leipzig was natuurlijk maar net te sterk vandag vir die vrouwe Arende. Om die Arende dan natuurlijk op hulle achterplaats in hulle eie kamp te verslaan. Op zorg ook in die kortaard. Is vir my magnifiek.
0: Ja, ons moet ook sê natuurlijk wat wie die oorgevang het by die Arnespan was die nummer 9 Jolandi, briljant gespeel, maar sy kan nie ongelukkig nie alleen doen nie.
1: Ja, dat is wat ons sê, daar word sy die nummer 10 as vrouw van die wedstrijd werkelijk aangekondig. So, ja, alles nou, ons kyk rugby nie, omdat ons net wil kyk nie, maar ons kyk dit en ons lees die spel en dat kan ons sien. My vrouw van die wedstrijd, soos ek al gesê het, was die nummer 10 en interwaar is het nie net ons wat daar raak gesien het. Sy was kitterend geweest vandag, jylle.
0: Ja, 100%. Luisteraars, dankie vir jou aanskakeling vir die wedstrijd tussen die Arden Eagles en die Leopards. Leopards wil hierdie wedstrijd wen. 26 punte vir Leopards en 7 vir die Spanman Eagles.
1: Ons kan wat trek sy gauw. 'n Woutse.
0: Seker 'n Woutse trek daar. Maar luister, ons skakel weer om 3:10. Sal ons weer terugskakel daar. Ons gaan vir 'n musiekbreek en dan skakel ons weer terug om 3:10. Sal ons weer met julle praat van ons die wedstryd is dat sy tussen die SWD Arena en die OP hier op die Nokopark.
2: Your favorite community radio, Eden FM, live in the heart of the Garden Route.

0: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 hier op je vaste huisstatie, iedereen FM.
1: Ja, meneer Malato.
0: Dat is zelfs goede klanken hier. Dat is live. Is mijn gang. Wow, dat is lekker man. Dat is lekker als het lekker is.

0: 5-2. Welkom luisteraars, hier op het Inuka Park in George. Het is de wedstrijd hier van de SBT Arne. En die op hier, daar in de kaart van de Kebega. Prachtige uitzicht hier voor ons op de hoofd van de kant. Ik ga nog over die iedere luisteraar die spannend voorhoofd van die SBT Arne. Op nummer 1, het is niet. Hou gewoon, lees trouwens, zo gewoon. Dat is die SBD Arne wat natuurlijk volgende week al weer gaan spelen in die halfuitstrijd. In die halfuitstrijd wat SBD Arne gaan spelen volgende week. Prachtige klanken daar in de achtergrond van Benny McCarthy. Hier op jouw gunstige ruststatie in de BMW Hoofd. Wedstrijd wat nou gaan afskop. Die span van die Oopje lijkt uit te volg. Op nummer 1, Siabongo Nzozo. Op nummer 2, Makabaleta Fonteka. Op nummer 3, Duncan Dupelason. Op nummer 4, Afankosi Kanakani. Die stroppaar, Mazeke Zito. Die nummer 6, Damien Royal. Ook hij heeft gespeeld hier bij die SBD Arne, Damien Royal. Hij is nu natuurlijk waar bij de OP Arne. OP span daar van die Kebegen. Hij was ook een Arne geweest. Die nummer 7, Leeken Grey. Die nummer 8, Willem van der Wout. Die nummer 9, Ruan Koran. Maxwell Klaassen, die nummer 10. Op mijn jou die linkervleugel. Mpom Tjane, ook een speler wat komt van de SBD Arne af, Mpom Tjane. Die nummer 12, Likana Tsingafena. Nummer 13, Christian Potgieter. Die nummer 14, Luandile Mampoko. Die nummer 15 van die OP-span, Jaden George Pantom. Die span van de Arne, op nummer 1, Nathan Malhon. Op nummer 2, Janus Spencer. Nummer 3, Gunther Danse van Rensburg. Die nummer 4, Iwan Kutsier. Nummer 5, Matt Gray. Ervaren slotpaar. Nummer 6, Stefan Stander. Nummer 8 en 8e man, Hermanus Karel de Preer. Nummer 9, Adrian Warner. Nummer 10, Dylan de Twee. Nummer 11, Runei Lucas. Blitzvleel, nummer 12, Nico Lennart, ook die vice-kaptein. Die nummer 13, Masanda Machali. Nummer 14, Roscoe Seister. Nummer 15, Urug Wall. Die plaatsen van de bank van SBD Arne, Tian Troski. Nummer 17, Choco Hoeklope. Nummer 18, Christo Swanepoel. Nummer 19, Henry Storm. Nummer 20, Matthew Zikakele. Nummer 21, Senalo Givano. Op nummer 22, Son Roosten. En nummer 23, Nieuw Bekaster. Waar is Bob van Jarende? Hallo, wat is er gemaakt op die veld? Meneer de Pildamon, Sikorios.
1: Ja, baie dankie, jylle stop. Baie dankie en welkom luisteraars hier. Jylle is rechtstreeks ingeskakeld op Radio Eden FM. Jou stem in die paradijs waar ons jou rechtstreeks die wedstrijd uitsaai en uitbring aan die mooie soort. Iets wat koelerig vandag hier in George op Oud-Aniqua Park. As ons dan vandag ook gaan kyk na ons wedstrijdbeamtes vandag. Ons hoofskeidsrechter is niemand anders as meneer Hermanus Kutsie. Al die pad van westelike provincie. Ook as hoofskeidsrechter, ons IR1 as assistentskeidsrechter. Niemand anders as meneer Pet Mario. En assistentskeidsrechter nummer 2, meneer John McDoolen. Ja, luisteraars, die SWD Arne wat natuurlijk in die wedstrijd gaat beginnen en die wedstrijd gaat afskop. Meneer Tiban, de Twee heeft natuurlijk die bal in die hand en zo wordt die wedstrijd afgeskop. Die bal wordt afgeskop tot buitenkant die 10, dat is waar OP natuurlijk die bal voor over. Opie sal moet uithaal, opie dra die bol sterk, ons kyk wat hulle vandag gaan doen. Skrimskakel van opie, Richmond Gora, wat natuurlijk een hoorskop geel om die achterdriehoek van die aarde te toets. Meneer Ulrich Hol, mooi gevat, mooi die bal geplaas. Adriaan Verte, wat natuurlijk die bol die omspeel vir Roscoe Suister. Roscoe Suister wil dan groot toe gebring. Skeidsrechter ou dinge fijn op, omkant lijne mooi gestel. André Venter wat natuurlijk die bol opdra. Hoorskop van meneer Divan de Toeit. Skop om so diskant die 50 meter in die doelgebied van Opie. Opie wat natuurlijk die bol sterk opdra. Kogel wat natuurlijk die achterom speel in die opaviljoen kan so op die voet gesit deur. Hier die el van Opie. Mpone Tsande, oudspeler van SVD Arende, wat in die laaste seizoen by SVD gespeel het, sy na die bol op die voet waai, die kantlijn opgesoek het, lijnstaan wat gevormd gaan word, so tussen die 22 meter in die doelgebied van die Arende, meneer Janus Venter soek van meneer Krij, hy krij om, bol wat so klein kan kom gespeel, Nico Lennert wat natuurlijk so klein verlichtingskop bring.
0: Ja, dit is een woerskop daai, dit is nou ongelukkig die wapen om wil gehad het nie, maar niet te min, hy kon so klein beetje verlichting bring daar vir die span van die SVD Arende, maar dit is nou nummer 16 weer is daar van die Opie, ach nummer 2 Hakker, wat gaan kyk, natuurlijk die span van die Opie op die aanval.
1: Kan Verlela vertooien wat natuurlijk die bol gaat ingooi, hier gooi om middelaars, die bol wordt afgeneem in die vaste facet, is die Arende wat die bol klein opdra. Meneer Lucas van die Arende, ja Vleel wat natuurlijk die bol hier opsterk dra, skone proces is goed. Skrimskakel Venter wat natuurlijk, kijk wat kan hy daar, hy kry vir die wan gee een worskop onder die bal, is niemand anders as die 15 zijden, zoals kreeg een bantel wat die bol sterk opdra, word dan grond toe gebring. Bol wat klinkertje opgespeeld, weer Greg en weer die skrimskakel, baie sterk van die 6 flank wat natuurlijk, Royal Diamond wat die bol sterk opdra, die bol wat dan op paviljoen kan toe gespeeld. Die 5 slot, meneer Zito wat natuurlijk losbreek, die Hakker en Ko, wat natuurlijk die klinkertje opgespeeld, weer vir Cora. Baie sterk loop die ding, meneer Cora, maar word groot toegebring door die Arende, rotsvaste verdediging. Skeidsrechter hou die klein kankie dop, die omkant lijn, maar hier gaat iets kom as hy gaat bam. Die bol wat bam vir die 7 flank van die Lijken Krijger natuurlijk, die bol krijg vir die oostelike provincie, wat op die aanval is. Twee wat natuurlijk vertellen wat die bol sterk opdra. Die bol gaat uitkom hier door die skrimskakelpaar. Klinkertje omgespeeld. Weer die skrimskakel van oostelike provincie wat die bol uitdaal. Dat is die Arendse verdediging wat dan een toets word. Die skrimskakel sê, jylle sal moet los. Die bol haak een vlekkie. Jylle sal moet los sê, meneer. Hermanus Koetsier. Is met die Arende wat dan natuurlijk hier op die 5 meter gestraf word. Terwijl die oostelike provincie aanval, op je besluit, ons gaan 3 punte van, ons gaan palen toeskop, Jelles de Melando. Het lijkt vir my, op je kom dan natuurlijk met mening en mag natuurlijk vandag trots toe, uit in die kwapark toe, om natuurlijk die Arende te toets aan alle facetten van hierdie wedstrijd. Die 10, Maxwell Klaassen, hy het nie bekendstelling nodig nie, maak so 1-2 stap achter toe en hy bring, kom dadelijk voor en toe, jaag die bal neer die palen. 5 minuut is een speeltijd wat verstreek is in die eerste helft. Opie van die span van Krebega wat natuurlijk 3 punte verover. Skeidsrechter, meneer Hermanus Koetsier wat aan die Arende gestraf het op die 5 meter. Jylle het nie die speler of gelos nadat jylle die duitslag uitgevoer het nie. Meneer Divan wat natuurlijk weer die spel gaan afskop, afbegin. Goed opgesit, goed bovenmeester. Arende wat natuurlijk hulle boven.
0: Kijk nie!
1: Een klein kantje opgespeel en die nummer 9 van SVT Arende.
0: Dis is van die hoopie van Arende.
1: Niemand anders!
0: Hulle moet van die slapen van, klein kijkje om. Daar was een goed gaan, dus die gaf een kiemerie. En die Arende af en daar in die hoek, aan die oorgekant liep, op een hoopavillon. Prachtige rekening daar, is die Arende.
1: André Rian Hoorde, wat natuurlijk zijn
2: die jelle probeer om kan vak, was op paviljoen kan omgebreek. Hulle het gedink hy gaan die hoofpaviljoen kan ombreek, maar nee, andere woorde vinden, want natuurlijk sien die spasies in die buitenkant jylleste, vat die spasie aan en hy druk die bol in die hoekie. Terwijl we dan opskuif hier aan die 6 minuten se speeltijd, Adam 5 en die OP 3.
0: Waar gaan het wees? Hy is nou die nummer 10 van die aarde, waar gaan het wees? Ek kom voor en door, trek die rechter voort, waar gaan het wees? Dis...

0: Telemorals Tale unter Nikop Park. 6 Minuten zu spielen, dann frustriert er die erste Hälfte. 5 Uhr erst mit dir Abende. In 3 Uhr muss er locker. Offensiv.
1: In dessen Zeit hat die Westreich die Skara angeskrieben hier auf den Nikop Park. Und sie haben noch mit 233 Menschen, was hier ist, um ihre Westreich zu schauen. Wann erst mit die Arne gehen die Uhr hier.
0: Wanneer Maxwell Klaassen wat natuurlijk weer hier die wedstrijd gaan ervatten. Na die pracht 3 van die Arende. Dat is een worstkop, dat is wat, dat is wat, dat is binnen aan die 22 meter. Rupale tanden wat die bal was een rappel uit die lucht uit vlug. Die bal kon daar sterk op gedraaid. Paul, ik moet veel zeggen, hier die man kan meestal gewoon hoog ballen. Dat is een meter waar je die bal van skop. Hij gaat onder die bal, maar die... Op hier wat natuurlijk weer op de aanval is aan die 5 meter vanaf dit doelgebied of die doellijn van de SWD Arendelle. Verdediging gaat getoetst worden die vandaag op George Otenikopar. Arendelle wat natuurlijk, maar je moet verdedigen hier. We zien het in de eerste 6 minuten, dat is verdediging op verdediging. Bormerman wijd omgespeeld, Maxwell Klaassen wat natuurlijk binnen te komen, tackle wordt uitgevoerd. Wanneer Klaassen zei, jelle zal moeten los. Gaan we zien, voordeel wordt gespeeld. Ja, voordeel is gespeeld. Omkant speelt zij. Meneer Poletano, vannacht tekdeer op hier. Hier zal de kaart nog komen. Hier moet de kaart komen, Jellester. Senegal speelt 10 meter. Jij speelt die speler. Dat is ongeloofde spel. Ongedisciplineerdheid van SWD Arende vandaag. Wat ons zien hier. In de eerste 8 minuten. Een geel kaart. Dat is ongevraagd, meneer.
1: Ja, dat is natuurlijk de kaptein daar. Nu nummer 8.
0: Stemmet.
1: Maar hij zei, stem niet samen, is dat er niet. Maar dat was een rette call daar, die is dat er. Stemmet zei, stem niet samen.
0: Maxwell Klaassen, wat natuurlijk hier. Die kantlijn gaat opzoeken. Zo aan de paviljoen kan meneer John McDoolen. Na assistentscheidsrechter heeft zijn vlag opgeteld.
1: Meneer, daar moet ik zien. De recht voor die paal is hier in Europa. Nee, hij gaat een paaltjeskop niet. Hij gaat een kantlijnskop.
0: Hij gaat kijken naar de moord. Ja, waar achter waren. Dat is een moord wat natuurlijk. Maar hij heeft skief aangegooid. Skief aangegooid. En als we die aarde wat natuurlijke optie hebben, die gaan ons weer die leidstand vat of gaan ons een scrum vat. Ik moet veel zeggen, voor die afgelopen paar wedstrijden van die aarde is een scrum geweldig goed. Zal ons weer hier die vaste facetten zien? Ja, die aarde wat natuurlijk een scrum kies. Zo wat 15 meter... Op die 15 meter kolikie aan die oppaviljoenkant, zoals mensen al zeiden, die hospitaalkant van Oude Nikko Park, een scrum gaan dan gevolgd worden. Meneer Adrian Rian Hoorde, wat die eerste 3 gedrukt heeft in die wedstrijd van die Arenden, staat dan met bal in hand om hier die bal in te gooien bij hier die scrum. Als ons gaan voorlangs kijken, gaat ons kijken dat die Arende wil hier die facet afdoen. Hulle wil dominerend wees op hier die facet. Arden hoorde wat natuurlijk die scrum is stabiel. Die bal wordt dan ingegooid. Gaan we op Eidal of gaan ons kijken? Ja, Arden hoorde wat natuurlijk die bal Eidal klinkt. Ik heb gespeeld. Zoek voor Ulrich Hol wat natuurlijk die bal opneemt. Verdedigen of... Meneer René Lucas wat aangehaald met Gray wat natuurlijk grond toe gebracht wordt. Hoorde wat natuurlijk van die van de tooit opzoekt. Die van de tooit geen zo'n skop of een lichtingskop. Gaan die ballen ze uit niet. Lucas wat natuurlijk weer aanval. Dat is een OP wat natuurlijk hier op die aanval is. OP speelt zo'n klein kijken op alles gebeuren in de oppaviljoenkant van hier die wedstrijd. Maar die bal komt nu naar de oppaviljoenkant toe. Dat is die loskakel van OP wat natuurlijk. Maxwell Klaassen die bal opbrengt. Maxwell Klaassen geeft zo'n klein passie hier. En zo achterom kan takkie pas. Zo zal ze zeggen. Dat is die 13 van die opium. Christian Potgieter. Gaat afzien wie gaat Potgieter groot te brengen. Ja, is groot te brengen. Die meneer Diemann. Riskranskant. Prachtige lijn. En een goede 3 van opium. Die kranen wordt behoorlijk opgedraaid.
1: Die Diemann was breek.
0: Hora.
1: Die dumpen die. Die dankbaar was breed en horen het
0: Ritsman Gora. Heb je

0: klinkkantje omgespeeld. Goeie, goeie rap weer op de Nico Park, Alistair.
1: Ja, ons natuurlijk zien die uitgangspunt van jullie wedstrijd. Dit is die SBDA wat sê daar. Hier ons vandag hier om jullie wedstrijd 5 punte huis toe te vat. Dit is nummer 10 van die OPR, van die OPR Klaassen, Maxwell Klaassen. En kijk die paal daar aan de blinde kant. Kijk die paal 1-2. Hy bak so af haar en Akkenaars Bote. Kom voor ons die 1-2 bekree bal. Terwijl die bal met rechter voort, wagen het weer. Dat is 2 punte.
0: Alle wereld.
1: Dat is 2 punte met voor
0: alle wereld. Op je kom je bezigheid hier op Oud-Nico Park. Tel hem maar dan 8. Na die 8 toe skuif voor oostelijke provincie. Dat is voor een stel om 10 te wees. Dat is voor een stel om 10-5 te wees. Tel maar wat er recht gemaakt wordt.
1: Dat is 10 punten voor die span van die OP. En net 5. Van die bank, wanneer in
0: Arende? Van Dotswell, Arende. 12 minuten is een speelding wat verstreken is. Die van de tweede, wat natuurlijk weer die bal. Gaan we zijn strafskop zien neer. Scheidsrechter zei, is veilig grond toegebracht. Bal wat dan vertraagd wordt, die OP, kijk wat hulle kan doen. Bal wat dan uitkomt voor ons kort van oostelijke provincie, maar Neil Mayen, wat natuurlijk die bal afgevat het, zoals iemand wat... Die bal wordt dan hier van Lucas opgespeeld. Dat is die vierslag. Dat is die nummer 6 van die Arende. Wat in het doelgebied 5 meter weg van die doellijn af was. Ulrich hoort dan natuurlijk. Andersen! Wie gaat van Kiel? Als een Andersen pas. Wie gaat van Kiel? Rosco Seisman. Dat is een Griesi. Dat is een Griesi. Rosco Seisman. Hij speelt wijd op die voet. Gaat ons iets zien. Die bal is een man. Hij speelt weer.
1: Dat is Rosco wat proberen.
2: Alle wereld.
1: Om dominee dames. Rosco moest van die oostelijke kant komen. Om te komen. Verdedig.
0: Dat was een kamp wat ze beter niet wil opwoorden. Denk er nog maar 260 trap. Die naam blijft opvolgen.
1: Ja, dit is prachtig rugby luisteraars. Dit is prachtig. Dit is... Onze aandacht kijken nu hier naar nummer 10 toe.
0: Maxwell Klaassen.
1: Gaan kijken, hij is hier in de hoekie. Rosco, zes keer proberen.
0: Meneer, die opje komt met meelen en mag vandaag bij het van mijn George toe.
1: Dat is Klaassen. Hij kijkt die bal naar links. Hij bukt af naar zijn Bota. 1, 2, 3 voor hem toe. Trept nu rechtervoet. Wagen het weer naar de hoekie. Dat is Max van Klaassen wat die schoenen vandaag samenbrengt op de Nico Park toe.
0: Fakta! Boom! Salele!
1: Ja, dat is wat ze heeft gedaan. Hij is Doom! Salele!
0: Slimme team van oostelijke provincie. 5 van Dotswa is weer de Arende. 15 minuten is een speeltijd verstreken in de eerste helft. Ja, luisteraars, jullie is aangeschakeld op Radio Eden FM, jouw stem in die paradijs, waar ons rechtstreeks hier die Karin Black Label, eerste divisie Karikam, wedstrijd uitzaai. Die Arende wat natuurlijk die bal afgestopt en weer gewend, en Ulrich Hoorn wat natuurlijk onder die bal is, een bal sterk opgedraagd. Hoorn wat natuurlijk op zoek van Janus Venter. Janus Venter wordt naar grote gebracht. Hoorn, die scheidsrechter moet mooi kijken aan de opkant, nee, nee, nee, hij zei, ik is tevreden. Maxwell wat verlichting krijgt aan die schop. Alistair, jij wil niet die opje kans geef om aan een wedstrijd samen jou te maken, doen wat hulle wil nie.
1: Ons kan natuurlijk die wedstrijdplan sien van die OP. Hulle wil hardebrek bespeel in die gebied van die SBDA Arende.
0: Ja, dat is meneer Hermanus Koetsier wat voor die Arende sê, julle sal moet aankom. Julle gaan die tempo van die wedstrijd is vandag so, julle kan nie loop nie, julle sal moet aankom. Venter wat natuurlijk die bal gooi op met Grey. Met Grey wat natuurlijk een mooi voordeel wordt gespeeld voor die SVD Arende. Hier gaat onze strafskop zien. Die mooi wat voor hem toe gebeweegd wat afgetrekt wordt. Die oostelijke provincie. Iets wat ongeloofde spelers. Karelsen, die Karel, die kaptein, wat natuurlijk die Klinkop aanrollen, Fred Nieuwmeijer. Die stad wat natuurlijk een dwarsloopje heeft, daar weer Venter. Hij kijkt van Nicolena, die 12 centen van die aarde. Die bom op de orde uitgehaald. Klinkaart gaat onze geelkaart zien voor afklap. Ja. Meneer Hermanus Koetsier zei, jij hebt van die kant af aangekomen in die mol. En die mol afgetrek. Op je zal de discipline moet kijken in die gebied. Die van de toeit wat natuurlijk kantlijn toeskop. Een lijnstaan wat gaan gevormd wordt. Zo wat iets 5, 6, 7 meter vanaf die doellijn van die oostelijke provincie. Janus Venter, wat natuurlijk die bol gaat opgooien. Alles ik zeg voor jou, het lijkt alsof die arende één of twee springers zit. Het blijft, dus met Grey wat natuurlijk opgaat, een mol is aan gevormd. Janus Venter, wat die bol die achterkomt, rup. Dus die mol wat nog sterk is, geen rechter zijn, die mol wordt statisch. Jelle zal het moet één keer gebruiken, maar dat is nog steeds een sterk loopje. Schramskakel, wat het andere hoorde verder, wat natuurlijk een goed doppel die mol. Wat voor hem toe gaan en voor hem toe, hij bol had uitgekomen, scheidsrechter zoiets, wat daar aan die pad. Amper wordt hij ook onderste boer gehakt op met mij en wat daar. Natuurlijk, die bol wil uithalen, maar hij zei, nee, kom, zijn spanmaas moet komen, ja, hoorde verder met Grijven. Natuurlijk, die bol dan weer opnemen, onze zo 5, 6 meter vanaf die doelijn, Neil Meijer, wat natuurlijk die bol opdraagt tot binnen die 5 meter. Dat is hij voordeel, wat natuurlijk zwart zien ons hier, nee, die scheidsrechter zei, die bol is beschikbaar. Achterom gespeeld, die van de toon, wat natuurlijk die toeskomen gaat creëren, dat is obstructie. Die scheidsrechter zei, nee, meneer Karelsen, wat natuurlijk op die bol, die voor die voordeellijn op. Hoor dat wat natuurlijk voor zijn drie slot. Het is niet slot die jammer zijn stad geeft. Op verdende rugby moeten die kop werken. En die aarde wat natuurlijk voor hem toe beer. Maar die rotvaste verdediging van die opeer. Wat hulle natuurlijk geen grinkje of geen niks genie. Als die man wat natuurlijk die bol achter hem speelt. Roscoe Seister. Hij geeft van zijn derde naast makkelijk.
1: Dit was de derde fase. Op de derde fase hebben we die aarde van terug. Dit is de derde fase. Wat afgedoen was, hier in de jaren.
0: Maar samen moet samen wat natuurlijk voor die avonden gaan kijken. Ik zeg veel, als die bal wijd verspreid wordt, moet die spaas niet opgaan. En dat gloeien van mij, dat is waar die avonden zijn punten. Van Tana van Kom, luisteraars. Kijk maar dan opschrijven hier op Autonico Park. 10 voor de SWD avonden. En 17 voor de oostelijke provincie. Met de doelskop wat meneer Diemann de toeheid gaat waarnemen. Om te kijken, kan hij dan die twee punten bijvoeg. Reeds 19 minuten verstreken aan hier die eerste helft. Iets koeler dag op Autonico Park. Maar die raak weer 4-4-4 warm.
1: Die van mij kom voor en betreft die rechter voor. Net rechts voorbij, net rechts voorbij. Net rechts voorbij.
0: Alle wereld.
1: Tel hem blij, 7 is punten voor is Bambani op hier en 10 voor is Bambani. Hij heeft die Arne met 19 minuten 8 seconden verstreken en nu is die helft van de wedstrijd.
0: Meneer Hermanus Karelsen, wat voor opie ook zei, Dellesham moet vannacht aankomen. Die tempo wil ik net zo hebben, dat is een goeie. Koetsier. Met zo'n Klaassen, wat natuurlijk is wel weer gaan hervatten. Hij skopt zo hoog tussen die 10 en die 22 meter. Met Grey, wat natuurlijk die bal krijgt. In front of the kicker, dat is iets wat ons niet juist blaast. Maar ons moet het blaast, want dat is die law of dat is die real. Wat zei hij, juist voor die skopper. Ik weet, sommige mannen geven zomaar strafskoppen voor dat. Maar dit is een scrum, goed opgeteld, meneer Koetsier daar van Westelijke Provincie, natuurlijk SA scheidsrechter, paneel scheidsrechter.
1: Ja, die ogen op die sterren met gevangen worden bij de EVD Arne, door Roscoe Seister en nummer 12, zijn ogen gevangen worden daar. En daar bij die opje was het een loskakel. Maxwell, wat je ook van?
0: Ik zei veel, nou ja, ik geloof op hier die 50 meter kolikie gaan. Is weer die aarde natuurlijk zo skrim. Hulle zoek op strafskop. Hulle gaan kijken om laag te zak. Dan is mijn rug oor te bring. Ek skrim as gevorm. Bol, ek sê vir jou, jylle stilman, dis een strafkop, dis wat die arende soek. Sodra die arende inslaag, moet jy die hiet vat, sê die law of die reel. Jy moet die hiet kan vat, en dit is wat op jy nie wil gehad het nie, en dis waar die strafkop inkom.
1: Die spreekwoord sê, as jy die druk nie kan vat nie, blijf by jou huis. As jy kom buis warm word, blijf by jou huis, en daar is een goeie strafkop vir die span van die arende.
0: Die wat het tooit natuurlijk, wat die bol hier die 22 meter uitskop, om veld te wen. Ek sê vir jou, die OPN begin soos een stoomtrein, maar nou loop hulle, luisteraars. Maar dis meneer Janus Venter wat natuurlijk die bal gaat ingooi, Leighton Mayon wat natuurlijk die kool gaan gee. Ek sê vir jou, hulle gaan weer op nummer 5 gooi met Krijn, want dis waar die kracht vandaan afkom. Alle te wereld, hoe weet ek, dit is een moeder, die moer gaat voor en toe, skuitrechter Koetsie, hou dit met een fijne oogdop, dis die moer wat natuurlijk nog steeds aan een is, maar die arme het natuurlijk sja groot toe gegaan met die moer, die achtstemmer wat natuurlijk die moer sterk op drama groot toe gebring, andere venter, met Krijn, as oor die voordeel leid, die moer wat moet vinniger uitkom, die 6 vlak van die arme wat natuurlijk die moer op draan, buiten, Koetsie, die skuitrechter, alles met een fijn oogdom, ons gaan die ook kan leid nie, Ulrich Hoornak tussen een mier ingehaakloop, het maar voordeel word gespeeld voor een hoogvat, een voordeel word gespeeld, die aarde wat natuurlijk die bol, nog steeds achter het, dat is voordeel wat gespeeld, nog steeds het, ons houding neus, en die skuitrechter, Rostov Seister, so klein kankie, maar hy, sy oog is met die bal nie, voordeel is gespeeld, skuitsrechter Koetsie kom terug, en straf dan in oostelike provincie, die bol op dan vinnige tip, en andere honder, slaap nie, jy moet met jou huis slaap nie, met die
1: slaap nie. Ja, ek aan die slaap van vir die tweede keer, volgende aan die slaap van, dis mooi julle met aan die slaap van, vir die tweede keer, vir die OP, as jy miskien nou bykie moeg, van die bustrip, vanaf die Kebega, na die is die Dave George.
0: Ek sê vir jou, alles nie, hier die drie het al so lekker gepoel, soos die latsai wat ek hier drink, dis prachtig op Autonico Park. Meneer Karel, die kaptein van die arende, wat daar bykie kerm oor iets, wat hy ontevrede is. Maar meneer Koetsie, wat vir hom sê, jylle doen nog alles recht volgens die boek.
1: Ja, dit vir die derde keer met die van, dat toe hy die bal gaan stel daar, van die arende, ek gaan kyk of die toepen, ek gaan bijvoeg daar, ek kyk die bal na links, kom voor, ter die rechter voor. Dis die punte, dis die punte, dis 17 punte, ja, van die spaafdreef die DRNM en die Open Toepeloks, net dan ons natuurlijk toe hoopafwachters, voormalige sprookboekafwachters, wat in beheer is van hierdie twee spanne vandag.
0: Ja, nee,
1: ons genaamd van heren, Ellis de Koetsie en Hanneke Meijer, voormalige boekbreiers.
0: Ek wil nie so diep in die historie en ga die meneer Ellis van Lando kom, maar net die plat hou hier so. Maxwell wat natuurlijk speel gaan hier vat weer hoog ingeskop tot in die 22, bol word aan die achterom geskop op die 6 flank van die arende, Ulrich Stefan Stander wat gewoon toe gebring word, Andries Horne, Nathan Mion, ek wil vir jou sê, hierdie stad is geweldig sterk, hy laat my dink aan die Osmkuitre, as Horne wat natuurlijk die bol nie uithaal, so klinkertje opgeskop, so op en ander, op en ander die bol nou dan geraakt door die technische beambtes daar, dat lyk as meneer Rian Corissus die bal geraakt het, vir hoe dan een speler om die bal vinnig in te gooi. Ek wil veel sê, wanneer daar katlijn toegeskop word, technische beambtes en mense moet maar die bal los, want dit vir hoe te vinnig ingooi. Maar natuurlijk die twee kan veel fatjaal, hè. Wat kan kyk, gaat hy sy sprong en vind, 4 man lijnstaan is geroep, regheid, toeskouwers kreeg skeef, nee, daar was geen contest nie, so hoe kan het skeef is, maar die bol word dan gewen hier door Opie, vond jy dat het saan en weer achterom gespeeld van Max van Klaas en gee so wijd om, is hier die 13 wat natuurlijk van die Opie oostelike provincie maak, asof hy dans breekt, daar is op een dansvloer, maar nee, hy kom hard ingehaak, maar hy op hard getikkel, Maxwell Klaassen wat soos een generaal hier op loskakel, sy span directeer, tekkel wat uitgevoer hoorde, die 7 flank wat oor die voordeling kon Klaassen, om tjokkel, nonjokkel, om chokonyo nyoko wat met die. Met zo'n klas van Klinkdijk nog gespeel, het was hoogvat, meneer Kutsie is er neer. Hij is tevreden met zo'n klas van natuurlijk, baie bestendig is om in die loskakelpositie. De tier in die speel goed achterom gespeeld, op paviljoen kan weer naar die 13. Als hij ja wat zijn man aanvat, de mezane van natuurlijk, gaan gestraft worden voor hoogvat, ja. Die 13 van Dotswo SWD Arende, mezane en mezane van natuurlijk, hoogvat. Meneer Kutsie sal moet kyk aan die hoogvatte.
1: Ja, ons wil natuurlijk sien ons dat die generaal in die span van die OP is Metro Klaassen,
0: ja.
1: Wat sy spelers dikteer van links naar rechts. Die Arnhem moet nou natuurlijk hom dophou.
0: Ek sê veel, ons moet nou maar kyk hoe ver dit gaan kom. Maar al wat ek weet is, die Arnhem kan lelike kranen opdraai, luisteraars. Ja, jy gehoor jou SVD, provinciale span. Luister, gevormde bol is opgesit, die bol wordt achterlaats gehou. Dat is ook weer wat natuurlijk voor het gebouw weergaan. Dat is een 3.
1: Prachtige Roma-beweging.
0: Ik zeg veel op hier.
1: Een prachtige Roma-beweging. Kliniebal, zo 13 meter weg van doen af. Hulle Roma, 13 meter. Om hier die 3 te gaan trekken. Prachtige terraslapvoering van die span van die op je span van die kebega.
0: Dat is die toeskouwers wat stil sit, in red sit, in stil blij. Ek sê vir jou, die op je gee die arende van hulle eie medicijn in jou lister. Dat is mol en skrim en hardloop met die bal.
1: Ja, en die achtergrond word hier daar van Eddie Grant. Daar, lekker gespeel om die skare te trakteer hier op die Nuka Park. Ons aan het hebben met school. Hy kijk die palen na links, naar rechts. Hij daar zo'n lekker krom loopje aanloop daar. Hij kijkt die palen weer twee keer naar linker. Hij zak zo laag. Hij komt voor de krip die bal. Hij trekt die bal met de rechter voor Wageningen wees. Wageningen wees. Daar is 2 punten. Daar is 2 punten. Daar is 24 punten. Voor die span van die Oopje. Olifanten. Er is 17 van die SBD Arende.
0: 12 minuten is een speeltijd wat natuurlijk ook blij in die eerste helft. Ek wat wil sê, die Arende competitie vandag hier hoor.
1: Definitief ja, gaan het wees die olifante of gaan het wees die Arende?
0: Meneer Arend vlieg hoog.
1: Definitief.
0: Die van de tweede wat natuurlijk weer afskop van waarnemen. Tot binnen die 22 en man wat Roscoe 60 zo op, bam, 1-2. Pom, Tsane, oudspeler van Arende wat voor opje speel. Maar ze doen en laten, goeie opdraa. Die bol wordt natuurlijk hier in die 10 meter van die opje. Oos een harde vlijkie, oor het een basering hier zo.
1: Ja, meneer dames, ik zie hier op die wasseblijn. Als het...
0: Oos het een basering.
1: Monique Meijers wat sê, ja, hy het ook zo lang uit. Sê, kreeg my lism oor die George te rij, die manier... Die wedstrijd ingesaai word daar vanaf uit die Nuka Park na Oudtshoorn. Sy is ingeskakel en gehak daar by haar werksplek. Monique Meijers daar van Oudtshoorn. Sy wil sy moet na kaart klim om te kom na George toe.
0: Kan jy glo, ons het een gooikaart. Een gooikaart. Wie gee die bloed gooi? Nou kom ek as het 20 minuten of een permanente ene. Meneer, we laten ons aan moet aanwaarkom om te kijken is het 20 minuten of permanent. Dat is een bloedgooikaart. Zijn speeltijd is voorbij, hij kan gaan stort. Die 7 vlak
1: voor. Lijken krijg, baie ongelukkig. Dit lijkt of aan die lijf gaan daar, is baie kwaad.
0: Laken grij, jij kan jou gaan stort, sien. Oeh, hy het getrap. Ons is ongeoond. Oeh, ek het die woorde vir dit.
1: Ja, daar is...
0: Hy het getrap.
1: Wat beteken, dit is nie een toenig, dit is permanente rooi kaart. Hy kan nie terugkom nie.
0: Ja, hy het getrap volgens meneer Kutsie.
1: Ja, hy kan nie terugkom nie. Hy kan gaan storm. Hy mag gaan storm.
0: Met sy langstevels.
1: Hy is af, hy is permanent.
0: Sy toks met sy langstevels.
1: Hy mag nie skop nie. Hy is af.
0: Ja, nee, Jalister. Bol word dan ingegooi hier deur nummer 2. Janus Venter wat natuurlijk die bol optel. Aanslaan. Hy het aangeslaan. Een skrim wat dan gevorm gaat worden hier. Is weer die Arende wat natuurlijk die bol gaan kan ingooi bij hier die skrim. Die
2: SV De Arende wat die bal gaat ingooi. Bij hierdie scrum Oostelijke Provincie wat natuurlijk aangeslaan het. Ja luister, als jylle is ingeskakel op jou radio Eden FM, jou stem in die paradijs.
1: Ja my dames, jy was skokgolwe, skokgolwe gaan deur. Die toeskouwer wil nog altijd weet hoe waar. Maar niet een man, hij is af met de rode kaart. Doe mis hier.
2: Scrum is dan natuurlijk hier bestendig. Bol wordt daar achter top gehou. Ulrich Stander wat natuurlijk die bol opkom. Strafskop voor die SWD Arende. Strafskop voor die Arende. Scheidsrechter zei, jullie blijven niet strijd en die scrum niet. Die van de tweede wat natuurlijk uit kantlijn toe skop. Hier gaat ons op 5 meter lijn staan zien.
1: 9 minuten oor in die wedstrijd in de eerste helft. 9 minuten oor.
2: Janus Venter. Iets wat. Janus Venter gaat die bal ingooi. Scheidsrechter wat een blaas op zijn vlekje om te zeggen. Jullie maken spasie toe. Janus Venter krijgt hem met grey natuurlijk als een mol wat gevormd wordt. Die mol weer voor hem toe. Janus Venter wat natuurlijk die bal geruppert. Dat is die mol wat nog steeds voor aan toe, maar weg. Dat is voor die doellijn en dat 3.
1: Dat is prachtig. Dit is goede rugby daar, want dit is die Arne wat die dam moet breken daar. Die Arne wat, hij klop. Hij zei, hij nou klop niet weer nie. Hij trapt hem weer nou af.
2: Mooi 3.
1: Met Greep een prachtige daar gerank het. Hij heeft prachtig gerank en die baan gaan druk daar. Op in die hoekie daar op de hoofdpubblik in het veld.
2: Dat is een mooi 3. Telling wat dan natuurlijk opschrijft. SWD Arende 22. OP 24.
1: Dat is nummer 10 van die Arende.
2: Hoe reeds dat tweet? Die nummer 10, die van de tweet.
1: Waar kijk die paal naar langs. Hij komt voor een toot, trept in de rechtervoet. Waar gaan het weer?
2: Punten!
1: Yes! Ja, punten!
2: Dat is de punten! 24 voor de Arende. Op hier 24. Tellen gelijk op hier die stadion. Met 7 minuten zijn speeltijd.
1: Met Eddie Graan, wat zeg je met hoop, Johanna? Maar die Arne wat zei, ons gee jou hoop hier vanuit de Nuka Park en George.
2: Maxwell Klaassen wat natuurlijk weer speel gaan hervat van die 50 meter kolliekie. Maxwell Klaassen skop die bal hoog tot binnen aan die 22 meter stemmet wat natuurlijk weer die bal optel om Pontzane. Wat crossvaste verdediging en dan voor meneer Stemmet uitbrengt. Meneer Stemmen uitbrengt. Lijn staan wat gaan gevormd wordt. Op je wat natuurlijk die bal gaat aangooien, meneer Fatihela. Niet meneer Fatje, niet meneer Fatihela. Fatihela wat natuurlijk kijk of 5 man lijn staan is geroepen. Die bal gaat definitief aan die middel gegooid worden. Zoals ik gezegd heb, de bal wordt aan die middel gegooid. Skief aan gegooid. Maar alles daar was niet contest op die lijn staan nie. So ek kan nie verstaan dat het skeef is nie. Maar meneer Koetsier sê, dat is nog steeds skeef, want dat is op die buitenskouwer gevang. Op die buitenskouwer.
1: Ja, hy het gesê, dat is voorentoe by volgende jaar voorentoe. Volgende jaar voorentoe, dat is hoe ver voorentoe die bal was. En gooi daar die nummer 2 van die SWD Arende.
2: Die Arende wat natuurlijk hier... Skramvat. Arende vat een skram. Arende vat natuurlijk een skram. André Rian Hone wat natuurlijk die bol gaat ingooien. Bol word aan die rekkie achtergegooid tot bij die nummer 8. Stimmert. Skeidsrechter sê die bal is achter Warner. Jy sal het moet gebruik. Die van de tweede wat natuurlijk een worstkop gee. Dit was binnen die 22. Die van wat zo'n verlichtingskopie gee. Meneer Mponzalo wat natuurlijk daar met die assistent skeidsrechter wil praten. Om te sê die bal is net die uit. Mr. Skeidsrechter, Mr. Wawi, Mr. Ref.
1: Ja, is een kleintje daar. Dus daar is zo'n klein uitskopie daar. Met 4 minuten en 20 seconden oor in de wedstrijd.
2: Telling dan gelijk op hier op Oud-Aniqua Park. 24-24. Meneer Fatjiela wat natuurlijk die bal aangooi. 4 man lijn staan. Die bal gaat voorgegooid worden. Dat is correct. Bal wordt achteruit gebracht. Maxwell Klaassen. Maxwell Klaassen wat natuurlijk die nummer 8 van de Wald. Willem van de Wald aanstuur. Die bal is gesteeld maar als een harde vlijkje. De heer Hermanus Kutsi. Hermanus Kutsi, de scheidsrechter, zei: je hebt getackled, maar je hebt niet daylight, die daglicht reel toegepast. Om dat te wijs van mij niet.
1: Begeleidingstijd voor iets van mijn oorpje. Begeleidingstijd. Waar gaan we? Klaassen wat zei. Hij gaat palen toe gaan. Hij kreeg zijn kopkeer daar af. Van die bal. Waterdra af. Waar gaan het weer? Zij zei. Dus links van die rechter ruggepaal af. Dat is om 24 meter weg van die palen af. Dat is nog Maxwell die bal gesteld. Maxwell Klaassen. Hij kijkt die palen naar links daar. Hij doet zijn rituals. Hij natuurlijk net 60 seconden om hier die, doek op waar te nemen. Hij kijkt die palen. Komt zo klein voor hem. Doe trap die bom de rechtervoet. Waar gaat het wees? Gaan het 3 punten wees? Dat is 3 punten inderdaad. Dat is 27 punten voor de span van hem. Van die OPA olifanten. Dat is 27 punten. En 24 punten. Voor die span van die
2: Maxwell Klaassen, wat meer voet verkeerd zit met zijn doelskoppen vandaag hier in George. Het lijkt hij ken hier die veld. Het lijkt hij oefen op hier die veld. Maar die van de tweet wat natuurlijk via die bal afskopt. Zo tot diep binnen die 22 meter van die oostelijke provincie. OP wat die bal natuurlijk moet uitsterk uitdraaien. Meneer Gora, Rietsman Gora, wat iets stadig die bal uit al hier. Gora gaan weer een rakkers gevorm. Koetsier zijn Hanna uit Kerels. Gora wat natuurlijk die bal moet uithaal. Kijk, hij stier van Tom, Pom. Ulrich Hol, tot binnen zijn handen geskopt. Dat is die achtste man, meneer Stemmer. 1, 2, 3, gaaikie. Meneer Stemmer wat natuurlijk goede veld win. Hij is oor die voordeellijn. André Hoorn, de tweede, Roscoe Seister. Roscoe Seister, kijk, zien even René Lucas. René Lucas, hij draaf vannacht. Op je wat natuurlijk die bal hier afneemt, maar dat is een lijn staan. Bal wordt over die kantlijn uitgedraaid.
1: Het is die ervaring van de Roscoe Seister. Wat daar voor een dag komt. Hij ziet daar een spatie daar. Hij komt die bal daar in die hoekje en daar. Maar die span van de OP wat die bal niet kon goed bemisten. Nie. Nee, en hij draait die bal uit bij de kantlijn. En die bal wordt daar met zo'n 9 meter weg van die doelen af.
2: Meneer Hermanus Kutsier wat natuurlijk nou moeg wordt voor die spanpraatjes elke keer als die lijnstaande moet gevormd worden. Maar lijnstaande is gevormd. Venter wat natuurlijk op Grey gooi. Een mol wat natuurlijk weer voor en toe gedruid wordt.
1: Hier komt die Arenda!
2: Voordeel wordt gespeeld.
1: Dat is een straf 3. Dat moet een straf 3 wees. Nee, dames.
2: Straf 3.
1: Helm, het is plus af en trek. Dit is straf 3. Daar komt nog een kaartje. Ah, kom maar, buskaartje van Hazi vliegt heen. Dit is George en Wapia in die Ooskaap neem. Dit is een buskaartje. Een geel buskaartje daar. Ons al om te zien wie dit is. Dit is een minuut. Speelt dit oor in die wedstrijd. Dit is een Wapia olifant. Dit is nou een beetje moeg, like, meneer Damons. Heel erg moeg.
2: Willem van der Wald, wat natuurlijk hier afgestuurd wordt, jelleste. Het aan die mol afgetrek, terwijl die mol met spoed voor hem toe beweeg het. Goeie besluit meer man, goeie decisie van Hermanus Kutsier. Straf 3 wordt dan toegekend aan SWD Arende. Shit. Telling wat dan opschrijft naar 31 voor die Arende, tegenover die 27 van die oostelijke provincie. Maxwell Klaassen wat die mol natuurlijk weer diep aan skop. Meneer Mpo.
3: Dis 'n pline wat nou in die steeg gelaat word daar deur die span van die OB Olifante. Dis 'n pline.
2: Hoe Paul wat natuurlik daarvan met kry in die lug speel. So klein dat David teen so grote Goliath natuurlik. Maar strafskop omdat hom in die lug speel. Die Wande Tooid wat natuurlik kantlijn opsoek. En dan skop hy die bal tot binnen aan die 22 meter. Zijden George Gregan Banto moet natuurlijk net ingespring het met die bal terwijl hy hem daar gevang het. Dan was dit play on. Arende wat nou hier op Oud in die Kwa Park een 5-man lijn staan roep met die klok wat afgaan, sirene gaan af. Venter gooi die bal voor, dis weer die rolmaalbeweging wat voor en toe beer. Met die skeidsrechter sê vir die nummer 5 van Oostelike Provincie, jylle sal moet uit. Hier is een half ampere baster deurgebreek deur Nico Lennart. Lennart was sterk op sy bene, maar hy word opgehou. André Hoorn Venter, stem het weer. Stem het wat so met een bar zou soos Broussou aangaan, die bal word wijd gespeeld, Roscoe Seister, laat my dink so aan Roscoe Seister, sy bal wat afgeneem word, tyd is verstreek en die bal word aan een kantlijn toe uitgeskop, halftijd op Oud in die Kwa Park, met die telling van 31 van die Dotswa SWD Arende teenoor die 27 van die Oostelike Provincie. Jylle is jou indrukke op hierdie eerste helfte van hierdie wedstrijd.
3: Wat een wedstrijd, wat een eerste helfte om uitgesaai te wees hier vanaf de Nuka Park, met dame ons, soos jy gevoorheen genoem het, die span van die OB Olifante, het begin soos stoomtrein, maar hulle is nou op stoom nou, meneer, hulle is nou op diesel, een beetje moe geraak, die luchtdruk van die, van George, wat nie so lekker binne sit nie, en hulle kon nie verhou nie, en die span van die, Arende, wat hy kapitaliseer, op die foute van die OB Olifante. Die Arne wat wel verdien voorloop met 31 punte 10:27.
2: Ja, laat nou hierdie rooi kaart in die 30ste minuut van hierdie wedstrijd waar meneer Willem van der Walt natuurlijk afgestuur was vir 'n trap. Ons weet die reël sê dat jy mag nie jou talks, jy mag nie spelers trap nie. Dis ongeoorloofde spel. Wat denk jy, hoe gaat die rooi kaart hierdie span van die OP benadeel of bevoordeel in hierdie tweede helfte? Gaan hulle speler mis? Kan die Arende natuurlijk dit uitbuit in die tweede helfte wat moet aankom?
3: Ja, ons as rugby kinders en rugby ondersteuners wil natuurlijk nie sien 14 en 15 manne nie. Op die stadium is die SVD speel met 15 manne en die span van die OP speel met 13 manne. Met die geel kaart ook laat in die wedstrijd deur die nummer 6 van OP. So die span van die OP wat moet hergroepeer om die tweede helft te begin met 13 manne, en dan moet ek moet sê die hoofafrigter van die OP Olifante hard gaan praat nou in die kleedkamer.
2: Ja luister, luisteraars, ons gaan dit vir 'n kort advertensie breek. Telling dan op Oud in die Kwa Park is 31 vir die Arende, 27 vir die Oostelike Provincie. Ons gaan net vir 'n advertensie breek en binnenkort is ons terug met jou tweede facet van hierdie rugby wedstrijd.
4: Listen online via www.edenfm.co.za. Listen online via www.edenfm.co.za.
3: Hartelijke goeiemiddag, rugby liefhebbers in die Suid-Kaap. Het is rugby tyd, het is aksie tyd. Hier is terug, ja of jullie, skit uit die Nuka Park, wanneer die SVD Arende en OP Koppestamp in een wedstrijd propvol passie, trots en harde rugby. Maar die aksie begin vroeger. Kom nou steun ons SVD vroue rugby, wanneer hulle om 12:30 die Leiperde uitdraf
5: en wat beloof om een opwindende krachtmeting te wees. Daarna is alle oor op de hoofwedstrijd wanneer die SBD Arende en Opie om 3:00 sal afskop. Bring jou stem, bring jou geest, bring die hele familie en kom drijf die Arende en die SBD Eagles na oorwinning. Rechtstreeks en exclusief op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradijs. My commentators, Nabil Damons en Elsim Landou.

0: 2. Testing 1-2, testing 1-2.
1: Yeah.
0: Maina. Testing 1-2, testing 1-2. Ja, luisteraars, welkom terug.
1: Ja. Baie dankie, luisteraars. Welkom terug bij ons. Die tweede been van hierdie krachtmeting gaan afvat en waarneem. En jy is ingeskakeld op Radio Eden FM, jou stem in die paradijs. Dat is die arende wat natuurlijk...
0: Hallo, 2, 1, 2.
1: Dat is natuurlijk die arende wat voorloopt met 31 tegen 27. Rooi kaart. Wat op je krijgt. Meneer Hermanus Kutsier, wat speel weer af. Fleikie blaas. Aanslaan bij de afskop. Maxwell Klaas. Maxwell Klaassen, wat natuurlijk is afskop waargeneem het. Arende wat natuurlijk aanslaan bij hierdie. Ons gaat onze eerste scrum in die tweede helft zien. 15 seconden verstreken. Die rooi kaart, ons moet het waarnemen. Die rooi kaart het gekom. Die speler was getrap op die kop. Dit is een rooi kaart. Meneer Hermanus Kutsier, wat natuurlijk een scrum geeft voor die aanslaan wat recht is. Scrum is gevormd, so tussen die 22 en die 10 meter vanaf die area of die gebied van SWD Arende. Ons sien een reset scrum, Jalister. Ek wil vir jou sê die reset scrums of die scrums wat moet oorgedoen word, die crouch, bind, set, sequence, en as ons op set kom en die bal word nog hier, en ons moet weer begin, dis heel wat tyd wat verstreke gaan in een wedstrijd. Maar ons kan ook die player welfare, is van kardinale belang. Ons moet hier die goed recht kry. Gaan ons een stabiele scrum sien, ja. Paul Voe wat natuurlijk die bal ingooi. Bal wat achteruit kom, speel op paviljoen kant toe. 15 van die Arend, Mpo!
2: Dis die Hoopje Oliver wat dadelijk terugslaan. Hy het land dadelijk terug. Hier in die tweede helft in die aanvang. In die eerste minuut slaan hulle toe. Met 3. Maar meneer Damons, as daar TMO was, moet daar na weer gekyk word.
1: Dat het gelijk
2: na aanslaan.
1: Dat het gelijk soos aanslaan.
2: Dit gelijk na aanslaan daar.
1: Dat het gelijk
2: soos aanslaan. Ongelukkig is daar nie TMO hier op die Roeka Park nie. Maar meneer Kutsier wat nie na in die hoek was om te kon sien of die bal aangeslaan was nie. En sê, as het skeidsrechter meneer John McCallum het ook nie gesien het nie.
1: Yes. Maar die punt is staan. Maxwell Klaassen wat natuurlijk hier die 3 gaan kyk om te verdoel. Skop dan op sy punte van sy voorskoene, op sy toks. Hy kyk die palen. Bal is gestel op een geel kegel. Telling 32-31. Gaan hy hierdie 2 punte kan bijvoeg en hy kom stadig nader. Hy tref die bal goed. Wacht! Dat is dan rechts voorbij. Dat is rechts voorbij. Oostelijke provincie wat natuurlijk 32 het tot zo is wie die Arende 31. 4 minuten verstreken in de eerste helft. Die van de tweede wat die bal gaat hoog op skop. Hij kijkt om zijn vleels onder die ballen te jaag. Bal wordt dan goed bemeester, veilig grond te gebrengen, oostelijke provincie. Wat natuurlijk die bal uithaal. Damien Royle. Richmond Gora, die bal wordt hoog opgezet door Bantom. Die van de tweede wat die bal krijgt aan het doelgebied van de SWD Arende. Zo wat, die bal wordt vastgemaakt. André Hoornevinter wat bal komt uithaal. Stemmert draait die bal sterk op, wordt grond toegebracht. Hoornen natuurlijk weer klinkankie. Spatie wordt toegemaakt, Stemmert weer. Stemmert wat een bar zo speel, geen meters gewinnen. Wordt dan teruggedraaid, rotsvaste verdediging van die oostelijke provincie. Die tackle is uitgevoerd, scheidsrechter zei, jylle sal moet los. Hoorn wat natuurlijk weer stemmen. Hulle bemeester die bal achterlangs goed. Een rak is gevormd. Hoorn die van de twee. Die van de twee wat zo'n skinskopje gee. Soos een man in Limburg voor Roscoe Suister. Hij ziet neer. Roscoe Suister krijgt die bal in. Maar die bal wordt aangeslaan. Hoorn Poonenzane wat natuurlijk die bal sterk opdraaf. Voordeel wordt gespeeld. Voordeel is voorbij zijn die skinsrechter. Gordon wat zo klein kan klopsen. Hij ziet spasie. Neer die bal wordt voor Ulrich Hol. Ulrich Hol zo'n dwoerwaarskop. Ulrich Hol zet die bal ook weer op. Gordon is onder druk. Bol wordt dan weer teruggespeeld tot binnen die 22. Gaan we op je besluit om te hardlopen. Ja, Maxwell Klaassen wat natuurlijk grond toegebracht wordt. Een pofu van die scrumskakel. Goru. Wat statisch als achter in die scrum. Krijgt zijn achterspelers en voorspelers. Eerst laat hij kan goed zet. Goru. Gaat hij boxskop geven. Een boxkick. Ja, dat is zo op die put, op die, yes, dat is een boxkick. Bol wordt natuurlijk die van de twee wat in die bal kan de meester die hele omkant, hele speel die speler zonder die bal zijn manier goed zien. Die van wordt hier gespeeld zonder die bal, zonder die bal die kan je tikken van mijn gele verlichtingskop kantlijn toe. Lijn staan wat gaan gevormd wordt zo op buitenkant die 22 meter vanaf die oostelijke provincie. Janus Venter wat met ballen aan staan. Nathan Meilen wat natuurlijk die call komt geven. Vijf man lijn staan wordt voor en teruggegooid met Gray. Venter, die van de tweede. Leonard wat sterk draagt. En terzelfde tijd verloren die bal. Aanslaan, voordeel wordt gespeeld. Zijden Gordon wat natuurlijk die bal verveld afkop. René Lucas, voordeel is voorbij. René Lucas kijkt voor Ulrich Hol. Ulrich Hol zet die bal bij je weg op. Lucas wat die bal jaagt. Goeie competerende spel. Aanslaan. Hier is scheidsrechter zijn op je. Je let die bal achter te gesplaat. Die bal Nathan Meijer. Eerste aan. Houding. Scheidsrechter zijn hier. Jij komt te laat. Ulrich Hol. Anton Lennert. Wat natuurlijk hier klein lees. Misschien een kramp in zijn voeten. Maar spel gaan aan. Als u... Die bal is niet uit. Die bal wordt teruggedraaid tot binnen die 22 meter. Die bal kan niet direct uitgeskopt worden. Die is zo op een ander. Ulrich Hol, wat zal zijn mannen zijn? Nee, ik heb het. Ik heb het gevangen. Ulrich Hol, wat natuurlijk grond gebracht wordt. Zien ons voordeel neer. Hone, dat doe hij. Roscoe Suister. Suister gaat voor Simulani kijken. Daar aan die buitenkant. Suister wat zo'n klein skopje hier. Als die bal recht bompen. Zijn recht bompen. Lucas zal die doordruk is achteruit. Zo had dat.
2: Hulle gaan terugkom vir die vaste skram. Vaste skram vir die span van die OP Olifante. Met die nummer 12, wie van die arme op die naam op sy rug lê. Hy daar bestering sy enkel, rechter enkel. 7 minuten wat verstrik is in die tweede helft. Nu die wedstrijd die arme van achterloop met 31 punte toer. 32 vir die span van OP.
1: Nico Lennert natuurlijk wat medische aandacht krijg hier. Op zijn enkel, dat lijkt alsof zijn enkel met zo'n ijspak, dik ijspak op zijn enkels gezet. Ja, luisteraars, eerlijk aangeschakeld op Radio Eden FM, jouw stem aan die paradijs. Oostelijke provincie 32, is nu die Arende 31. 8 minuten is de speeltijd verstreken in de eerste helft. Gaan ons plaatsvervangers zien op die bankie, ja. Nummer 23, Neil Beekers, wat aan zijn verschijning gemaakt voor die visiekaptein van de SWD Arende. Meneer Lennert, wat natuurlijk gaan afkomen. Heineke Meijer, wat zomaar vroeg zijn plaatsvervangers op die veldstier. De tijd is aan zijn Hermanus Koetsier.
2: Ja, die nummer die 13 is wordt afgedraaid met de enkele basering. Ik was slecht niet voor die uitspelen met de Damons.
1: Scrum daar aan de paviljoenkant, hospitaalkant. Buiten die 22 meter aan het gebied van oostelijke provincie. SWD Arende, waar natuurlijk die dingen nooit kunnen opbouwen. Paul wat natuurlijk die bal uithaal. Goru. Bonanzano wat natuurlijk weer die bal uithaal. Voordeel wordt gespeeld. Ons zien dat offside. Meneer Koetsier, wat een harde vleekje geeft. Straf dan SVD Arende hier. Jelle speelt van de omkantpositie. Dan is het de nuclear squad of die bom squad of die pompom squad. Maar dat is die bom squad van Oostelijke Provincie. Vier veranderingen wat meneer Jelles de Koetsier hier maakt. Voormalige Namibische africhter. Ook afgericht die Zuid-Afrikaanse springbokken. Vier plaatsvervangers wat natuurlijk gaat opkomen. Die bomsquad van hem. Lijnstaan wat gaan gevormd worden. Zo wat. In het doelgebied van Dotswa Arende. Meneer Koetsier wat natuurlijk die vleekje blaas om te zetten. Tijd is af. Medische aandacht wordt gegeven daar aan die oopkant, aan die ooste, oop paviljoenkant of die ooste. Spijt een medische aandacht wat gegeven wordt. Meneer Gunther Jansen van Rensburg daar. Maar teruggekomen naar hier die wedstrijd toe. Die twee hakker, meneer Vatjele wat die bal ingooi voor die oostelijke provincie. Die acht wat die bal optel van de Wald. Harde vleekje in als een strafskop voor SVD Arende. Meneer Gunther Jansen van Vieren. Ja, luister, wie zijn er van jou dat staat er ook balken stil bij Rakni?
3: Ik zou weten van een losverspeler van de nummer 2, genaamd Marco Marx. Hij is bijna giftig daarin. Om een bal te gaps, als je daar te lang vat om schoon te maken, dan gaps hij die bal.
1: Die van de tweet wat natuurlijk van die strafskop die bal zo uitjaagt tot op die 22 meter lijn waar een lijnstaan gaan gevormd wordt. Nathan Mian wat natuurlijk daar voor Jansen, Jannes, Venter die kool gaan geven. Gaan ons voorgooien met Gray. Inderdaad, met Gray. Die bal wordt gewoon voorgegooid door van met Gray. Een mol is opgezet. Scheidsrechter zei die mol wordt statisch. Jelle zal het moeten gebruiken. Ian keer Rian Venter. Die scrumschakel van die Arende wat hammerend.

0: Arendsvallen i mål, må virke foran to. De Arendsvallen må dreve, han eller dreve, eller kom sterk der. I mål var den og kantlein to gedrag. Skeidsrechter wat sê, jylle sal het moet gebruik, jylle moet het los of gebruik, bol is op die grond. Venter wat natuurlijk bol uithaal, Niel Beekers, plaasvervanger wat opkom, met Grey, sterk loop die draai, Mtsane wat natuurlijk die bol is met Grey Karelsen, die kaptein van die Arende wat hard ingeklim, aanslaan, die skeidsrechter sê nee, die bol is uit, die bol word dan in die oopkant gesteel, dat is die Arende wat die bol verloor het, dat is nu Tsane, oop hier, Kings wat die bol, oop hier wat die bol afgeneem het, die bol is in die Niagom van Tomo, wat natuurlijk die bal die dra, sterk dra. Ons is alweer in het doelgebied van die Arende. Die Arende wat natuurlijk die bal zo elke keer verloor. Klaassen, Klaassen speelt hier naar de Wolfpaviljoen. Kan worden natuurlijk grond toegebracht. Klein skoppie, weer binnen toe. Uris Hovat valt die 13. Ons gaat fantasie. Roskos is daar aan doorgaan.
1: Die ervaring van de Roskos is daar. Die ervaring voor de eerste keer. Cross defense. Engelsman zei dat hij voor hem mag gebruiken voor Engelsman. Prachtige cross defense daar. Die Roskos is daar. Hij drukt die 13 daar op. Een tikje voor hem daar. Hij boender bij die kantlijn daar. Op die hoofd Paulien kan die veld.
0: Christian Potgieter wat gedanken. Hij is weg. Hij is heel dag weg. Maar nee. Roskos is daar. Jou doorring.
1: Natuurlijk, Roskos is daar kom van die oostelijke kant af. Om te komen verdedig. En hy druk om uit by die kantlijn.
0: Karelsen, die kaptein van die Arende, wat daar met die skeisrechter goed zeer praat. Ontevrede oor een of twee beslissings. Maar die skeisrechter wat sê, nee kerel. Die bal was los, die bal het losgespat. Op je kon die bal speel daar. Maar Roskou Seister, definitieve drie. Wat hy gekeer het. Goeie duikslag uitgevoer. Dis nie hoog nie, dis in die jippe uitgedra. Christian Potgieter sal lang hierdie een onthou. Was baie naby om 'n 3 te druk, maar toch so ver.
1: Ja, dis die nummer 9 daar van die OP Olifante, wat net daar, een woordje daar, meneer Pet Meyer. Mario om te vraag, hey, was daar rechtig uit? Meneer Pet Meyer, ja, dat was definitief, dat was uit gewees.
0: Ja, dat was uit, definitief. Telling dan 32 tot 31 vir die OP wat voorloop. Die Arende wat natuurlijk die bal Ulrich Hol wat die bal hoog uitkom. Hy bring dan verligting. Hy bring verligting.
1: Dis intussen die span van die George Rugby Football Club wat gereg maak om hierdie wedstryd na die wedstryd as die George Rugby teen die Riverside Blues daar van die Essequa.
0: Klomsler Zondani wat die bal hier ingooi. Van Kele, Maxwell. Maxwell kyk hier vir Royal. Royal Mfolo. Mzani. Maxwell weer. Is het directeer. Sien ons hoogvat. Ja, hoogvat. Voordeel word gespeeld vir Opie. Bal word sterk dan opgedra door Mfondani. Mfondani so paar meters gewend vir die oostelike provincie. Bal word dan die klink uit die hoofdpaviljoen kan omgespeel. Die Arende wat sal een verdediging sal moet keer. Voordeel word gespeeld en voordeel was geblaas. Dat is hoogvat. Wat sê Opie? Gaan ons palen toeskop. Maxwell Klaassen sê ja. Ons gaan palen toeskop, Jalister. Opie wat weer begin met hierdie vinnige spel.
1: Ja, en Opie wat natuurlijk Maxwell Klaassen wat prachtig naar die palen toeskop. Hy definitief sy skopskoot samenbring daar van Kebega af. Hy heeft die bal daar stil. Ek hou van hierdie jongman sy tracteerding hoe die bal skop in aanleef vir die pale. Luister as die ingeskakel toe. Die score is nou 31 punte vir die span van die SVDR en 32 vir die span van die OP.
0: Ja, alles dat lyk vir my dat die 20 minute rooi kaart is van toepassing hierso, want ek tel 15 spelers op die veld.
1: Kom voor en toe, reg oor die pale. Dis 35 punte vir die span. 35 punte vir die span van die OP Olifante en 31 punte

0: Ferrispan van SBDA Eagles.
1: Joshua Perez van Oostelijke Provincie wat zijn verschijning maken in die wedstrijd. 20 minuten, rooi kaart. Ons is weer 15 tegen 15 man. Meneer Divan de Toei, speel wel stadig. Die SWD Arende wat natuurlijk ook hier plaatsvervangers gaan opsturen. Maar Arende wat de bal afkomt, Divan. Goed gespeeld. Als een rak wat gevormd wordt, zo tuskant, die oor paviljoenkant. Stemmet wat natuurlijk die bal hier goed bemeester. Dat is Oostelijke Provincie aan hulle eie 22 meter. Gora wat natuurlijk kijk wat om te doen. Hij krijgt van Maxwell. Die twee complementeren elkaar goed. Uris Hall wat baie goed gedoen het. Het ons een voordeel neer. Die bal wordt binnenveld gehou. Bal wordt dan hard opgeneem. Die Arende wat met de aanslag kom maar neer. Rotsvaste verdediging van die Oostelijke Provincie. Backline speel. Zoon Lucas. Lucas. Matsani. Matsani. En hij wordt uitgebonder. Rotsvaste verdediging vanaf Oostelijke Provincie. Ek wil sy luisteraars die opie ontleed hierdie wedstrijd geweldig goed. Hulle weet, hulle is rotsvaste verdediging, Alistair. Moet niks wegvat van hierdie span wat speel met hulle rooie en zwart treie hier op Oudtshoorn Park George vandag nie. We gaan iets hier voor de red en de black toeschouwers wat dan nou achter die OP staan. Tsali wat die bal gaat aangooi in die lijn staan. Die Arende wat die bal hier wens, stemmet. Die bal is witte gewens, ek moet sê, ja, wol. Mayen, Arende wat met meningen kom. Warner, de tweet, Lucas, wol. Lucas, paar meter gewen. Wol maar dan uitkom hier. Neil Beekers, Beekers. Warner, de toeheid. Roscoe, hij krijgt die geikie maar neer. Dat is hooggevat. Zijn die scheidsrechter voordeel wordt gespeeld voor die Arende. Stemmen, tot zalen. Die scheidsrechter brengt die Arende terug.
0: Geen voordeel daar. Geen voordeel daar voor die span van die Arende. Hooggevat daar, die span van OB Olifanten.
1: Die van de tweede wat natuurlijk gaan kantlijn toeskop. Hij wil in die punten vat nie, Alistair. Hij wil kantlijn toeskop. Ek sê vir hier gaat de mol kom. Die Arende gebruik hier die ding baie sterk. Hier die vaste facette. Hier die lijn staan en wen hulle. En dan wil hulle mols opzet wat goed is. Een straf 3 was in die eerste helft al reeds gegee. Van de mol aftrek. Bol wordt voorop gegooid met Gray. Drotsky wat natuurlijk ook op het veld is voor die Arende. Venter is af. André Warner. Scheidsrechter zei die mol is statisch geworden. Jelle zal het moeten gebruiken. Gebruik het één kant. Die mol is in die 5 meter in die hoofdpaviljoen. Kan wel wordt uitgedraaid. Neil Beekers. Sterke der duivel. Hij beert voor en toe maar wordt natuurlijk grond toe gebracht. Scheidsrechter Warner. Het onze aanslaan, ja, voordeel wordt gespeeld voor die Oostelijke Provincie. Vleikie dan.
0: Ja, my dames, jy het terecht is voor u genoem dat die rooikar wat natuurlijk nie permanent was nie. Die OP Olifante wat speel met 15 man in die stadium. Ons moet net gaan kyk wat die wetgeving sê in termen van as jy getrap het, jy bejaar oor jou, so die, wat ek die law verstaan, zodra jy eie recht neem, en jy bejaar oor jou sanctie, in termen van jou hande, voete, het sy jy spoeg, het sy jy slaan, het sy jy trap, yes. Dan jy bejaar oor die funksies, en daardoor kan dit nie
1: 20 minute,
0: 20 minute record wees, maar net permanente record. So ja, die vraag wat ek gevra word, hoekom daar die speler weer terug is, en ons praat nou van op provinsiale vlak, hoekom die rooi kaart terug gegaan het op die veld. Ja, so daai is natuurlijk debatteerbaar, meneer Damons. ons sal natuurlijk vir Tappe Henning moet skakel na hierdie wedstrijd om hom te hoor, hoe is dit moontlik?
1: Dit is correct, teruggekom na hierdie wedstrijd, telling dan 35 vir die oostelike provinsie, 31 vir die SWD Arende. Ek denk die speelveld, meneer Melando Jelliste, om net terug te kom vannacht na jou verraad, terwijl ons daar sien die scrum gaan gereset word. Die speelveld moet gelijk gemaakt word aangaande hierdie 20 minuten rooi kaart situasie. Of dit moet nog teergetrap word en tydelike verduidelikings kan gegee word wanneer dit permanent is en wanneer dit 20 minuten plaasvervanger weer kan replace. Maar terugkom na hierdie wedstrijd, een vaste scrum word dan gevorm in die doelgebied van die Arende. Vryskop word dan gegee, die Arende wat early engage, meneer Slop, he. Christel Swanepoel wat sê, hy het nie die call gehoor nie. Skeidsrechter sal moet harder praat. Is nie ook nie so wat dat die so baie toeskouwers op Oud-Uniqua Park is nie. So wat 500 mense, so mense moet vannacht kyk. Hoe wedstrijd wat hierna ook kan gespeel word. George Rugby Football Club tegen die span van Riversdal Blues. Ons club rugby. Dejan Drotsky laas week al sy springers gevind. Drotsky wat die bal voorgooi. Sy weer Swartboy, plaasvervanger vir Hone. Bal word sterk opgedra, Neil Beekers. Sy weer Swartboy. 19 slot van die Arende word die bal hier sterk opgedraad. Die van de Tweed kyk, het ons 50-22 neer. Die van de Tweed wat die bal hard uitskop. Die bal word doodgedruk. Goal line drop-out. Tot binnen die doelgebied geskop. Maxwell Klaas, en die mens kan sien, hy is goed gekonditioneerd. Hy lyk alles. Hy is een generaal van een loskakel, jylleste. Maxwell Klaassen, ek goal line drop-out, doellijn skop. Die bal word so, net so. Dis een aanslaan. Knock on into touch. Dis einde die Arende vat, hier een scrum of die Arende vat. Een lijn staan. Meneer Koetsier sê ons gaan skrim. Hermanus Koetsier so wat een goeie wedstrijd nog gehad vandag hier op Oud-Uniqua Park. George Sinalo. Sinalo Zivana. Skrimskakel van die SWD Arende. Sinalo Zivana. Dit is dan natuurlijk oopje wat die nommers het van die skrim, Jelister. Ek weet nie wat vandag aangaan met die Arende se skrims nie.
0: Die oopje olifant sy stert is op. Die klein stertjie is op van die olifant. Sy stert is definitief op. Voorspeler daarvoor, hulle stert is op. Hulle reik oor winning, my lang slurp. Hulle reik oor winning.
1: 17 minuten sy speeltijd was op die telbord nog. Telling dan 35 vir OP, 31 vir Dotswa, SWD Arende. Sinalo wat die bal hier achter ingooi, onderzakers of voet, ek sê vir jou, die Arende sy skrims is onder druk, Jelister. Dis hulle eie medicijne wat hulle kry. Dis oopje wat hard inslaan. En hulle domineer die skrim. Jy kan maar sê wat jy wil. Maar dis die oopje wat hier die vaste facet vandag wen. So ver.
0: Die Arendse vlerke hang. Die Arendse vlerke op die stadium hang, luisteraars. Hulle vlerkies hang op die stadium met 14 minuten oor in die wedstrijd. Angele vlerkies. Dis die sterkies.
1: Gaan wonder, baie van ons klapspelers kom hier uit die oostelike provinsie uit nie.
0: Goeie skrammer.
1: Tembikele Bolitine gooi die bol achter. Die bol word dan uitgebring daar. Lucas. Foro, Goro. Goro gee so hoog op een ander skoppe, op een ander. René Lucas is onder die bal. Bol word gewen. Bol word dan hard opgedra. Sinelo. Die van de tweet, Ulrich Hol. Hij hardloopt in een rotvaste verdediging en wordt grond toegebracht. Sinelo weer. Meijen. Tembikile. Sinelo. Trotsky. Rakkers gevormd. Voordeel wordt gespeeld. En de SWD Arende. Kleinkantje gespeeld. Zo'n klein kopje over die kop. Een bal in die van de tweets. Voordeel is voorbij, zei de scheidsrechter. Maar via Hartenflijkie. Hij wil hem wegrollen. Sinalo. Het was 10 meter voordeel. Scheidsrechter zijn neer. Jelle heeft besluit om te hardlopen. Bal wordt oosterkant door de paviljoen kan gespeeld. Niel Beekers. Had die bal sterk opdraaien. Niel Beekers. Voordeel wordt gespeeld. Neer. Scheidsrechter is tevreden. En zo die Arende lijkt hij wel. Weet hij wat om te doen met die bal. Hele hardloop links en rechts. Maar Sinalo wat weer dingen bij meer. Trotsky wat natuurlijk in voordeel winnen. Het onze houding, ja. Het onze houding vast in zijn meneer Koetsier. De bal is afgenomen. Is het Arende wordt gestraft. Alle krap met alle handen binnen aan die rakje. Wat een professionele fouten maken die Arende vandaag hierop.
0: Meneer dames, iets wat onzeker daar ook weer meer is gerecht. Meneer Hermanus Koetsier. Iets wat onzeker daar ook voor je geblazen daar. Hij doet ook lekker weet waar hij nu moet straffen, niet?
1: Ja, hij gewijs dat die oostelijke provincie was eerste en alleen als beating de rak, jelleste. En die Arende het natuurlijk, toen wordt die bal gewend, die Europeer, toen wordt de rak gevormd en die Arende gaan krap met de handen binnen die rak. Maar ik hoor wat jij zei. Luister als eerlijk aangeschakeld op Radio Eden FM. Jouw stem aan die paradijs. Daar is die een beter radio. Wat veel hier die sport kan uitbrengen. Zoals Radio Eden FM. Tembikile Botile. Wat natuurlijk die bal aangooi bij die lijn staan. Oostelijke provincie zijn sterkte is omhoog. Oostelijke provincie wat die bal sterk opdra. Foro. Houding. Op je wat hier gehard gestraft wordt. Verhouding. Jij moet die bal plaatsen. Jij moet die bal los wanneer je getackeld is. Dat is de reel. Stem het wat hard praat. Het lijkt mij stem het kapteinskap oorgevat. Nadat meneer Dupree van die veld af is. Die van de tweet wat natuurlijk die bal hier uitskopt tot binnen die 22 meter. Vaste facetten lijn staan wat gaan gevormd wordt. Hier aan mijn rechterkant zien we ons van meneer Ben Brankes, president van SWD Arende. Meneer Drotsky, die bal wordt voorgegooid. En die Arende wint ook niet alle lijn staan zoals laatst week niet. Voordeel wordt gespeeld, dat is voor aanslaan, eerlijkste. Dat is die opie wat natuurlijk die bal gaat uithalen, Foro. Wat gaan Foro maken? Hij zoekt voor Maxwell. Maxwell neemt zijn plek aan. Hij geeft die bal voor Maxwell als te ware. Maxwell geeft zo'n klein kopje. Zoals een man in Lubbock en hij geeft voor Mponuzane. Mponuzane wat natuurlijk die bal mooi bemeester. Die Arende wat rotsvaste verdediging. Ik wil zeggen, luisteraar, dat is een vierwarm wedstrijd. En Maxwell wat natuurlijk weer die bal hoog op spel. René Lucas onder de hoogbal. Maar hij wordt grond toegebracht. Sanelo wat natuurlijk komt rak. Wat gaan hij op je maken? En alle velle strafskop. Die Arende wat natuurlijk van alle voeten af is. Meneer Sanelo wat van zijn voeten af is. Ik zeg veel eerlijk, de opie is een sterkte, is hoog in die lucht.
0: Ja, dat is meer een slurp wat in die lucht is. Maxwell, die olifant is een slurp in die lucht, meneer Damons.
1: Maxwell Klaassen wat kantlijn toe gaan skop.
0: Die Arende is een flerke hang op jullie stadion met 9 minuten oor in die wedstrijd.
1: Lijnstaan wat gaan gevormd word in die 22 meter gebied van die Arende.
0: Arende wat met koelkop blij. Hulle blij nie koelkop nie. Dis die oopje olifant op die aanval weer eens.
1: Tembikile Bolitine wat die bol gaat ingooi. 6 man lijnstaan geroep, so dat is voor. inderdaad, een mol wordt opgezet. Dat is die mol wat voor en toe beweeg. Die oostelijke provincie wat voor en toe beweeg. Scheidsrechter houdt dingen met een fijn oortop. Dat is die arende wat aan booms. Scheidsrechter wat natuurlijk die arende uithaal in die mol uit om te zeggen, jullie zwem om. Maar die bol wordt weggehouden aan die mol. Die arende wat natuurlijk die bol wen aan die mol. Bol wat aan die kan uitkomen niet. Dat is vier warme rugby wat hier opgedust wordt op Oud-Nicoa Park en George.
0: Dat kan, die Arend nog maar die has uit die hoede trek, meneer Damons? Ja, ik geloof hulle kan.
1: Daar is nog baie speeltijd.
0: Ja, ik geloof hulle kan definitief hier die wedstrijd nog wen.
1: 11 minuten is een speeltijd oor in die tweede helft van die krachtmeting. In die eerste divisie Kaling Cup Premier wedstrijd. Dat is die mis wat hier oor George Oud-Nicoa Park wil trek. Dit is wel cool ek hier, maar ek voel nie koud nie, ek krij nie, want die rugby is vier warm, meneer Alistair Melando. Natuurlijk maak ons ook klaar hier vir George Rugby Football Club wat te stand gaan kom in hulle uitdag beker teenoor Riversdal Blues van Riversdal. Meneer Volkwin ook hier aan my rechterkant, lyk baie bekommerd ook. Hy hoef nie bekommerd te wees nie, want die Arend is klaar in die semifinaal volgende week. Ek wil niks verskonings hoor van toetserij nie. Combinaties toets vir semis en sikke goeders hier. Die Arend sal nou moet hard en duf sien, hele wat met die bol in die hand staan. Gaan ons een strafskop sien. Ja, luister.
0: Meneer Koetsier moet kijken natuurlijk of die span van de OP dit nie als pris aftrek nie. Ons kan ook nie daar nie weg uit die weg uitruim nie. Ons kan dit natuurlijk nie uit die weg uitruim nie. Dit is een klein rentje wat hier val op in die park.
1: Een klein rentje.
0: Klein rentje daar.
1: Sê die mis wat oorkom.
0: Dit word nou koud hier op die Nuka Park, meneer Damons.
1: Maar is vier warme rugby wat opgedus word op Oud-Nicoa Park. Zinele wat die bol gaan weer ingooi in die scrum. Die bol is achter. Die moes een strafskop gekom het vir die Arende, want die OP verlaat, hulle voet is heeltemal achteruit geskuif. Hoempol en syster wat mekaar goed ken, we op een ander skop. Hier die 15 Gordon van die Arende. Die bal wordt gerip!
0: En dis Niesi voorbij voor die span van die Arende. Dis Niesi voorbij met een telling van 40 punten voor die Olifante en 1 punte vir die span van die SWD Arende.
1: Liema Matlusloslawi van die oostelike provinsie.
0: Dis nie sy verby, meneer en dames, dis nie sy verby. Ek kan die voorspelling gemaak, dis nie sy verby vir die Arende om hierdie wedstrijd te wen.
1: 40 punte teenoor 31 van die Dotswa SWD Arende. Maxwell Klassen wat natuurlijk een doelskop gaan waarneem. Maxwell Klassen. Hij buk af. Hij kom nader. Hij kom nader. Hij tref die bal goed. Dat is punte.
0: Ja, dat is 42 punten voor die span van de OP. 42 punten.
1: Nog 2 punten wordt bijgevoegd. Hier op George Oud-Nicoa Park.
0: Dat is niet eens voorbij voor die span van de SVD Arende. Dat is niet eens voorbij met 4 minuten 3 als dus kon eens worden in de wedstrijd. Niet eens voorbij.
1: Telling 42-31. Bal wordt vannacht afgeschopt. René Lucas. De Arende slaat terug. Die Arende slag terug. Vanaf die afskop, meneer Melando.
0: Hier kom hy dan. Hier kom hy dan.
1: Dit is drama. 42-37. Vanaf die afskop. Die Arende wat hoog vlieg. Op het in die Kooppark. Kijk hoe stadig maak die Oopie Kings in die wedstrijd of die Oopie. Meneer Kutsie, wat sê julle saam moet vinniging aankom?
0: 38 punte vir die span van die SBDR, 42 vir die SBD, vir die span van die Oopie Olifante.
1: 7 minuut is een speeltijd wat oorblij. Maxwell Klaassen.
0: Man voor die bal daar, de dames, man voor die bal.
1: Ek het het so opgetel, alles na my skeidsrechter sê, nee, kom ons gaan aan. Een rak is gevorm. Niel Beekers wat die bal sterk opdra, maar grond toe gebring. Ulrich Wall, gee so'n voel waarskop. Die 15. Bantom, kyk, kan hy 50-22, nee. Die man dit toe uit. Skop die bal. Dit is dan die rek uitgeskop. Voelte wat begin in inkryp en sleep. In die wedstrijd. Ek sê vir jou.
0: Ja, dit is 38 punte vir die span van die Arende. En 42 punte vir die span van die OB Olifante.
1: Skitterende vertoonings. Die 16, Tembikile Politine wat die bal gaat ingooi. Oopie wat natuurlijk een 5-man lijst dan roep. Die bal wordt in die middel gegooi, maal is opgezet, die maal wordt voorin te gebeur. Meneer Kutsie sê, ja, julle moet het gebruik. Dis dan die Arende wat in die maal weer wen. As kringom gaan gevorm word. So wat binnen die 10 meter doelgebied van die SWD Arende. Gaan ons een strafskop sien. Van hierdie skrim, meneer Ellis van Melando.
0: Kan die Arende hulle vlerkies oplig? Kan die Arende terugkom in die wedstrijd? Dis meneer Ben Brinkhuis daar die wedstrijd fijn aan skou. Hy kou daar soos die lippe daar. As het miskien iemand van so'n bietjie stress daar, meneer Brinkhuis. Maar my kalm blij, sy span is klaar in die wedstrijd. Sy span is klaar in die half uitstrijd. Meneer Ben Brinkhuis.
1: Ek dink nie meneer Brinkhuis wil dit aanskou nie. Maar die strafskop, die Arende gaat die strafskop hier verower. Glo my vandag as een skeidsrechter, meneer. Maar die bal moet eerst recht ingegooi word. Die Arende moet momentum kry, voren toe drijf. Die voordeel wat gaan uitkom, moet hulle geniet om te speel. Telling 42-38 om uit in die Kooppark. Bal is uit.
0: So amper daar onderskep drie die span van die Oopie Olifante. So amper. Amper stamper.
1: Die hele Oudenikwa Park is op hulle platte van hulle voete luisteraars. Jy mis uit by die huis.
0: En die skare wat hulle span aanmoedig. Een lichte reentje van hier val op het Nuka Park. So'n lichte eniekie.
1: Niel Beekers wat vir die man dit ooit sê. As die bal hier uitkom, ons vat die oostelike provinsie aan. Ons gaan hardloop met hier die bal, Jelleste.
0: Ja, daar is 4 minuut volgens die telbord. Is daar 4 minuut en 9 sekundes oor in die wedstrijd.
1: Almal is op hulle platte van hulle voete. Hulle aanskou hier die strafskop van die oostelike provinsie. Meneer Kutsie sê, jy gaan skeef in. Alle wereld, maar na die afskop moet daar nog tyd wees. As hulle in die hulle wil paal het toeskop, Jelleste. Ja, hulle gaan paal het
0: toeskop. Hulle gaan paal toeskop, dis meneer Maxwell. Hy het natuurlijk sy skoene samengebring daar vanaf Oopieke Bege. Hy het sy skoene samengebring, sy nummer 8 skoen. Hy het die samengebring.
1: Dit wil sê, as hulle hier die penalty oorskop, Jelleste, dan gaat die telling natuurlijk 45-38. So die Arende moet dan gaan score.
0: Om een gelijk te trek.
1: Een gelijk op uitslag te kry.
0: Dis Maxwell, ek kijk naar die palen. Ek hou van die jongman sy aanloop naar die bal toe. Hy kijk daar naar links.
1: Die hele Oudeniqua Park op hulle platte van hulle voete. Maxwell Klaassen kom nader. Van die lante. Twee punte bijgevoeg. Telling wat hulle opskryf na 45 teen oor die 38 van Dotswe. Oudeniqua is het die arende. Opwindende rugby, jelleste man. Bal word weer afgeskop, Spol is er vat. Een rak is gevorm. Volle wat die bal moet natuurlijk uithaal. Maxwell Klaassen. So ver is hy my man of the match, jelleste. Onder die bal geskop, Ulrich Wall, die man het ooit wat losbreek. Wordt grond toe gebring. Die 17 van die Arende wordt aan hard grond toe gebring. Rotsvaste verdediging. Drotsky. Die bal moet uitkomen. Zinelle, die van de tweet. Het die weet die. Ulrich Wall. Ulrich Wall. Roskow Seister. Roskow.
0: Omkast, Bel, omkast. Hier kom ik dan.
1: Die komen dan. Klein. Een meter weg van die doellijn. Geleveer aan de druk.
0: Dat scoort.
1: Meer. Dan op drie wordt gedrukt. Alle wereld.
0: Dat is weer die arme met terugslaan, luisteraars.
1: Op wat een
0: rugby. Dan hang nou van hier die skop af. Om te verzekeren voor een gelijk optelling. Dat is meneer Ben Brankhuis wat daar staan. Meneer Ben Brankhuis wat daar.
1: Hij moet smile.
0: Wat een zicht van verlichting staat daar.
1: Hij moet smile. Dat is opwindende rugby.
0: Alles hang af van hier nummer 10 af.
1: 1 minuut zijn speeltijd wat oorblij. Telling dan 43, 45. Gaan die wanden dooit het komen. Hij kijkt die palen op en af, hij komt nader. Dat was...
0: Dat is 2 punten! Dat is 45 punten, Jok!
1: Als kom op moet van geneemd wordt. De Arende komt terug in die wedstrijd.
0: Dat is prachtige rugby, luisteraars. Dat is 90 punten in die wedstrijd, die hier twee spannen. Die skaras op hun voeten.
1: Maxwell Klaassen gaan in die spel vat. 21 seconden sal in die wedstrijd wat sal oorblij. Bal word dan ingeskop tot binnen die 10 meter. Spelen word gespeeld in die lucht. Koetsie is er neer. Dit is al moet los in halen. Bal word opgedraad. Die man de twee. Ulrich Wall. Wacht vat. Ja. Luisteraars, dat is drama op Oudeniqua Park.
0: Kan die Arende kapitaliseer hier? Kan die Arende kapitaliseer?
1: Die van de tweet wat kijk gaan hoeveel meter ik kan afskop. Ons gaan nog een lijn staan zien. Tijd is verstreken. Die klok is reeds voorbij.
0: Dat is die nummer 9 dag van die OP. Daar moet die met meer zeggen, skelm.
1: Oforo Koetsie wat sê, jylle sal die lijn moet oopmaak vir hierdie lijn staan.
0: Kan die Arne kalm bly in hierdie wedstrijd
1: 5
0: nog wen?
1: Staan. Drotsky kry sy spelers. Drotsky gaan hulle vir gelijk op uit slaneer. Drotsky dra die bal achter. Zinelle die skeidsrechter sê ja, die bal is statisch. Die bal wordt uitgekom, klink op hoog stemmet. Zinalo kijk van die van de tweet. Die van de tweet wat grond toegebring wordt. Die van de tweet. Dat is afziel. Zinalo. Los die bal sê die skeidsrechter. Zinalo klink uit een gespeel Ulrich Wall. Similani wordt hier twee verdedigers grond toegebring.
0: Dat is fase nummer 6.
1: Zinalo. Niel Beekers. Skeidsrechter se speel aan.
0: Omkans bel, meneer Kutje.
1: Dat is de ref.
0: Dat is omkans bel.
1: Ja.
0: Nog omkans bel.
1: Dat doet Neil Beekers. Neil Beekers houdt gewoon toegebrand. Omkans bel. Skeidsrechter se is tevrede. Roscoe Seister neemt dan die negers positie op. Alle toeskouwers op hulle plekken van hulle voeten. 17 wordt natuurlijk groot gebrand van die Arende. Opwindende rugby. Die van de Dwight Ulrich Hall. Groot gebrand.
0: Dat is fase nummer 11. Fase nummer 11.
1: Zinalo. Venter. Zinalo. 19. Het was een graskatanier. Jullie rollen weg, je man. Rol weg. Die van de Dwight. Met Grey. Zinalo. Stemmert. Stemmen wordt aan die grond gebracht als ze in het doelgebied van de oostelijke provincie.
0: Hou Arne, hou!
1: Je houdt het toeskomen als op zijn platte van zijn voeten. Zinalo. Neil Beekers. Gaan ons voordeel zijn neer. De Dwight Ulrich Hall. Grond gebracht.
0: Was dat waar is die voordeel?
1: Discipline moet gehouden worden. Sal die Arende speel vir een straskop. De Dwight Beekers. Groot toegebring in die oostelike paviljoen kant. Zinalo speel wat iets wat statisch word. Zinalo. Stem het. Toeskouwers op hulle platte van hulle voete. Speeltijd al reeds verstreken. Die bal wordt opgedra. Voor wat een gegeer. René Lucas gewoon toegebrand. Ik denk. Zinalo. Stem het wachtvat. Mia. De Dwight. Similani. Op wandelende rugby.
0: Dat is fase nummer 13, 14, 15.
1: De Dwight stem het. Die 18 van die Arende wat grond toegebracht wordt. De Dwight. Die van Ulrich Hall in de gat. Breng. Neil Beekers. Jelle staan. Wordt daar gauw op die grond. Scheidsrechter moet straffen. Zeg het gestraft wordt man. Wacht daar goed zeer. Je moet straffen. Die Arende wat een besitters van in die bal. Westelijke paviljoen kan toegespeel. Die bal is
0: woe! Voor het bal te halen.
1: Dat is
0: een
1: probleem. Wat dan in die wedstrijd beklankt. En dan zet hij.
0: En die 53ste minuut, luisteraars. Dat is die span van die Wapie Olifanten van die wedstrijd.
1: Uit
0: die hoed van die toerstompjes uitdruk.
1: Ik kan niet geloven wat ik zie niet aan.
0: Die toverhoed. Hulle ruk hier die wedstrijd uit die toverhoed uit. En die 53ste minuut. Daar was 18 fases. Dier die span van die is met die Arende.
1: Jelle Slommelandel. Hier op die 10 meter. Oopjes en Anne was binnen die rak geweest. Meneer Koetsier was ski jelle in plaats van straffelen. Ja.
0: Luisteraars.
1: Opwindende rugby.
0: Ons is getrakteerd vandaag met prachtige rugby. Maar na 18 fases die uitbied die Arende met die bal. Ongelukkig afstand voor die span van die OP Olifante. En hulle trap hard. Hulle skop die bal oor. Dit is
1: 50, 45.
0: Dit is 52 punte voor die span van die OP Olifante.
1: 51ste minuut.
0: Luisteraars,
1: ons is moe.
0: Dit was een wedstrijd van twee helftes. Dit is prachtige rugby wat opgedist is hier op het Enuga Park in George. Dit is die twee spannen wat hulle koppe kan hoog hou.
1: Wanneer jy alles nog goed sien, wat trots gaan wees om die oostelike provincie. Kom hier na George toe. En wen die SWD Arende op hulle tuiste.
0: Luisteraars. Die SWD Arende wat so gelukkig gewees het met een gelukkige optelling. Maar ongelukkig moet hulle nou die wedstrijd wat gewen word deur die OP Olifante hier op die Enuga Park, luisteraars.
1: Jylle snik en huil. Ek weet nie, ek wil nie huil. Ek huil nie omdat die Arende verloor, ek huil van die manier hoe die wedstrijd in hierdie klimax verdraai het. Speeltijd verstreke, 16-17 fases.
0: Nee, dames, in die 52e minuut was die bal geonderskip.
1: Ja.
0: Luisteraars, daar was 12 minuut extra tijd verskoning. Een beseringstijd. Let wel nie extra tijd nie. Dit is 12 minuten extra tijd wat die wedstrijd ingegaan het. Die is met die Arende met 18 fases. Hulle hardloop uit hulle doelgebied. Hulle kom veroorsaak dat die Hoopie Olifante die bal onderskep hier in die kwartgebied van die SWD Arende. En daar hardloop die Hoopie Olifante met hulle grootvoete. En hulle gaan trek die bal daar aan die oostelike kant van die veld. Hulle dek daar oor. Hoempo. Dis die SBD Arende daar op die knie sit. Dan, die trane wat stort.
1: Dan sien jy meneer Ellis de Koetsier. Vat daar die hand van Heineke Meijer. Sê vir hom, vandag het jy my oorlee, ou maat. Skitterende rugby. Hier op uit in die Kwapark. Zots, die stad van alle redes. Ek sê vir jou, luisteraars, opwindende rugby. Maar natuurlijk, Zots wat hier ook te stand gaan kom aan te stand in Riverstone Blues op Oud-Enuga Park. Maar volgende week die Arende weer thuis dan in een semifinaal. Denk jy alles te halen meneer Frits Linga gemis vandag op in die loskakelpositie.
0: Definitief Frits Linga natuurlijk is ook klein beseringkie. Hy was gemis vandag hier op Oud-Enuga Park. Die ervaring van hom sou baie gejaagd vandag om hierdie jong manne van die SWD Arende deur te bring. Maar niks weggevat van die OB Olifante nie. Albei span het alles gegee, hulle best gegee om hierdie oorwinning daar te sit. Maar die OB wat as oorwinnaars van die veld afstap. Maar die SWD Arende speel nog altyd een tyd semifinale speel.
1: Jalista, my man van die wedstrijd. Niemand anders als die loskakel van die oostelike provincie. Meneer Maxwell Klaassen het vandag hier die spel gedirekteer. Hy het hom gekaaid in sy wei en hy het vir die Arende gesê, as jylle foute maak, gaan ek kapitaliseer. Ek gaan jylle op die achtervoet sit. As ek die bal gaan kry, gaan ek druk vir jylle. Jylle moet omdraai. Punte het hy gevat en die hy moet punte kry. Stelskop was akkiraat vandag gewees, Jalister. Jo. Ek is as besonders om sulke wedstrijde uit te saai. Alles te danke aan Radio Eden FM. Jou stem in die paradijs. Ja, luisteraars. Ek het die woorde nie.
0: Ja, luisteraars, woorde ontbreek, definitief, meneer Damons.
1: Jo.
0: Een goeie wedstrijd, fantastische wedstrijd. Dis nou jammerte, daar moes een verloorder wees. Maar ongelukkig die verloorder in die kant, is die span van die SWD Arende.
1: En alles te weet jy, hoekom geek het vir die oostelike provincie. Die oostelike provincie span het hier George toegekom met mening. Hulle het natuurlijk in die bord. Ons het in die eerste 7 minute gesien, 'n vinnige 3 wat daar gedruk was, ook deur die oostelike provinsie. Nadat die Arend die eerste geskor het, die oostelike provinsie heeltyd in die wedstrijd het hulle voorgeloop, hoor. So niks weggevat van hulle nie. Skitterende rugby gespeel vandag hier op George. Dis die manne van Kibberga PE. Natuurlijk luisteraars wat hier met een oorwinning, een groot zege wegstap. 50 tal teenoor 45 van die Arende hier in hulle achterplaas. Ja, hulle gaan score bijna aan die 53ste minuut van hierdie wedstrijd. Die Arende wat dan vandag bloedneus gestamp word op George, oud in die Kooppark. Wat een pracht vertooning. Luisteraars, ek wil julle aanmoedig, kom uit na hierdie semifinale toe volgende week, wat die gaan plaasvind op George. Meneer Ben Brinkhuis dan daar op die veld. Groet dan meneer Karel Dupree, kaptein van die SWD Arende. Hy sê, wel gedaan, ek is trots op julle. Julle, ek is baie trots op julle. Daar in die middel, meneer Ellis de Koetsier, soos Toetie, ons omken in die Suid-Afrikaanse rugby sport kringe. Toetie, praat daar met sy spelers, hy sê, well done, ons het hulle, ons gaan net van kracht tot kracht. Hierdie spelers het vandag gespeel en hulle het my gelat dink aan die OP Kings, my vriend. Prachtige rugby, man.
0: Ja, luisteraars, niet een man, daar moet een beloner wees. Ons kan wel uitsien, meneer dame, ons aan een goeie wedstrijd. Ons kan uitsien na een goeie semifinaal hier op die Nuka Park, die 18 juli, hier. Ons sal in Lippen nog uitvind wie dat gaan wees. Ons sal wees aangeskakel op jou gisteren houdstasie in die WM, jou stemende partij, om te weet wie gaan die SWDR aanvat in die semifinale.
1: Ja.
0: Luisteraars, van myself, Jelis Melando en
1: Nabil Tamons,
0: sal ons vir julle luisteraars sê baie dankie wat u ingeskakel was vanaf vandag 12:30 by ons om die wedstryd uit te saai van die SWD vroue teen die Leopards. Die SWD vroue het ook die knie gebuig teen die Leiperde en ook natuurlik nou die span van die SWD Arende
1: dat
0: verloor in die 52 minuut, wat die wedstryd verloor na hulle 45 minute 45 elk gelijk op was. Van myself, Esmelando
1: en Abiel Damos
0: sal ons sê, tot ziens, tot volgende week.

Laat staan toch net je stuiterij, die zoekt naar molligheid. Laat staan toch net je stuiterij, die zoekt naar molligheid. Laat staan toch net je stuiterij.

0: Sag ich, wie es bitte.
1: War aber sonst was
0: nee, war aber sonst lasten, war aber sonst lasten, wie es verlieren wir.
1: Hast du eine Kirche?
0: Und wenn wir lasten da. Mhm. Maar ik denk, ons kan niet, ons moet weer begin maken, Piet.
1: Weet je, Johnny, van het begin maken gepraat. Ik zie nou hier een boodschap in Nancy, Piet en Johnny. Want hoe jullie het gezegd, deel 2 volk van Nant. Zo so, jullie kan zomaar wegspringen met Something's Burning. Nant aan oei, iets verlichting, vergoud van Nant. Dat moet zeker oei wees, nou ja. Ons... dink net om vir die luisteraars te laat verstaan waar ons is. Hier gaat ons.

0: Ja, Peter Stuktie mis die, was het Madam Yvonne.
1: Yvonne Chaka Chaka.
0: Ja, wat
1: yes.
0: hy nie gegooi het.
1: Yes.
0: As jy intussen weer ongeskakel het, hartelijk welkom hier by Party Time. En ek gee nie weer van ons nommerkie is 044-884-0831 en ons WhatsApp is 060-505-2693. Waar was ons laatst?

0: Kaya gi man natay manay Bluestone ni Dance Hospitality, brother. Kaya gi no. Tutay ko pa starim after ko mas mana ni Dance ne. Pati DJ Ken. Ne. Lauhat say, ala pa di DJ. Kaya gi laisari so. They spill no die number.
1: Yeah,
0: they spill no die number, but ek het so bietjie gewities. Ek het so bietjie gewities.
1: Ja, nee, Johnny, voordat ons voortgaan met die muziek, kom ons aan opkoop vinnig hier onze boodskapjes, Nancy, Pete en Johnny. Welkom in mees, ingeskakeling, ingehaak van Irene November, daarvan Aslan Mosselbaai, wil weet, wat is die topic nou? Ja, Irene, ek weet, jy het verlede week geluister, ons gaat net aan.
0: Kijk hier.
2: Goeie Nancy.
0: Ons sê sommer vanavond die tweede opvolg, hoofstuk 2 is heimwee.
1: Heimwee. Eina.
2: Goeie vrienden van George, naand Tommy, naand Auntie Mary, naand sy Ganga, naand sy al die luisteraars van Eden. Los af op hamin jylle bezig is, want Pet en Johnny is hier om ons hier eens een lekker tijd van vermaak te gee. Ganga, stiek uit jou bang ding, Isaac, as jy moeg is.
1: Nancy, Pet en Johnny, hoop jy het een geseende week gehad, dis Marshall hier van Dijsselsdorp, die Malgasgezin is ingeskakeld, en dan sê Nant vir Hala Hala, ai ai. Ouwe maas ek nog goed ingeskakel, jylle weet mos, my tissues is gereed, hy het oud so gereed, Johnny. Naand sê, my ou vriend Ombi is in die huis, goeienaand Ombi.
0: Naand sê Ombi.
1: Goeienaand sê Pet en Johnny, joh, lekker om jylle stemme te hoor daar lang tyd, want ja, jylle is op die bol. Naand manne, ek het vir Linty gesien by die soepdrive, vir die eerste keer, wat ek haar gesien het, sê Sheila. Goeienaand manne, welkom in my huis, waarover praat ons vanavond, wil Auntie B weet, Auntie B, ons volg net, waar ons gaat net aan, waar ons opgehou het.
3: Anton Pet en om Johnny, my naam is Chrisanto Kok, en ek is een skaker, en ek en my oma waar, vir die topic in Maureen en Rijger Park.
1: Azai, oom Maureen is oma.
4: Naan Pet en Johnny, welkom in my huis, is aangeskakeld, luister vir julle. Dankie vir julle mooi program, al die omroepers en al die Eden familie is gegroet hoor, julle moet veilig huis toe gaan en groete by die huis vir die vrou en so, bye bye. Madaina.
1: Naand Pet en Johnny, welkom in my woning, waar ek woonachtig is, Melvin is ingeskakel, hier in een koue mossel by lijn, luister, onder, klap duvet.
0: Hy is onder die duvet.
1: Dan gooi naand Pet en Johnny, ek luister lekker na julle, goed aan al die partytimers van Margaret Zano, die mami uit een warm. Aus, dis Zano's mami, Johnny.
0: Uit Zwitserland uit,
1: ja nee, kyk, mami, ek hoop jy het my boodskap gekry, en dankie, dat jy het eindelijk ingeskakel het, ja nee, Zano kom gereeld aan by my, en nou kan ek met lof van mami praat. Welkom, hier in Suid-Afrika.
5: Nancy, Johnny en Pet, betrouw gaan goed met julle, ek rus so klein bietjie hier in die hospitaal, en ek luister vir julle, nee. En wees nou soet.
0: Paste klinkie lekker nie, hy klinkie wel nie. Gauw gezond raak, sterk gauw aan. Luister maar na Pet en Johnny. Ons hoop, ons gaan die aantje bietjie korter maak. Yes. Daar waar jy in die hospitaal is. In a no time, is jy weer met ons. Vat die rus man, vat die rus.
1: Kijk jy, naand P&J. Die, thank you, Mr. DJ, laat my terugdink met trane in my oor. Die tyd toe vry ek op Strandfontein Pavilion met my eie DJ. Toe as ek nog jonk en lekkertjes lag my klaar. Manne, Nancy, jylle is weer diep in ons archief, ne? Uncle Pet en Uncle Johnny, ek is Gillam. Johnny is het Gillam. Lottering, en ek wil weet, wat is die topic? Nou ja, Gillam. As jy...
0: is Gilmo.
1: Oh, okay.
0: Die naam is soos ons verkeerd is, maak ons maar een bietjie recht,
1: yes.
0: Want is groot name.
1: Ja, naand om Pet, om PNJ, my vrou, skoonma, luister, waarover gaan die topic Dion daar in Pix?
0: Dion, luister dat die muziek, yes. Heimwee, terugverlang, tranen in die oor.
6: Hi, evening Pat en Johnny. Yo, ek is nog steeds hier in George, by die Simeons. Ek hoop nie, julle gaan vanavond vir my so laat huil nie, nee.
1: Mm-hmm.
6: Asseblief toch, man. Julle moet een mooi aand het en maak vir ons gelukkig met lekker muziek.
1: Ja, nee, nee, kijk, sê goed en af vir Anraitje.
0: Mm.
1: Ek sal nou nie vir die luisteraar sê wat sy altyd vir my sê nie. Maar nou ja, een van die daar gaan ons kom inloog. Goeienaand, Pet en Johnny, waar brand het? Laat het ruk met een lekker number, dat kom van Mari. Maritje, Janelle van Sewende Land in die baai.
0: Mm.
1: Zombie?
7: Naan, sê Pet en Johnny. Goeienaand, man. Kijk, ek het wel een ander gesê, maar ek sê wel nog geen hand. En ja, ek wil eindig net een iets gesê. Het is misschien nog een beetje laat, maar na geseënde verjaardag van juffrouw Talia en Gods rechtse zening op haar pad voeren toe. En dat komt net van Ombie af.
1: Ja, zei.
0: Ja, zei, dank je Ombie. Eerst wat ik Ombie zijn stem hoor, Piet.
1: Ja, ja.
0: Nee,
1: ja.
0: Eerst wat ik Ombie zijn stem hoor.
8: Goeienaand, luisteraars. Goeienaand.
0: Die hoender, luisteraars.
8: Allemaal het een lekker dag gehad. Het is lekker cool hier so bij ons in George in de omgeving. Maar die hoender aan is ook ingeschakeld. Goeienaand.
1: Hey. Ja, die naam Peter Johnny. Weer eens, Peter, dank je sê. Voor die helder blik van mijn broer Yuri. Zal het nooit vergeten maken, luister. Man, nou ja. Dat was voor mij een groot plezier geweest. Kan jylle twee dit ook op die lucht speel asjeblief. Knippie, jy kan nie vir ons goed stuur wat ons nie.
0: Nog nie gehoor het nie.
1: Ja, nie, so ongelukkig.
0: Ons moet die goed eers scrooten na.
1: Ongelukkig kan ons dit nie doen nie. Nou ja, Johnny,
0: gaan ons
1: laat ons aangaan.
0: Jy gaan ons.
9: Anders.

0: Nou ja, Johnny, ek hoop Mavis en Willie Peterson daar in Pakkelsdorp. Ek hoop hulle het nou die enige luister.
1: En geblues.
0: Ja.
1: Jy moet om blues.
0: Ja, want kyk, toe ek nou vanmiddag gooi van understanding, toe gooi Mavis, toe gaat sy aan.
1: It's the best thing in the world.
0: It's the best thing in the world. Nou ja, die enekie is vir allemaal.
2: Nou, toen Petum Johnny, ek is van Lady Schmidt, ek is Eswin. Ek wil maar net naam sê van my opa en my oma op die plaas.
0: Hey.
2: Van Kanneland, Lady Schmidt.
1: Hey, Kanneland is ingeskakel.
0: Asse Eswin, dankie.
3: Manne, daar is een song, Sweetie Little Bird, van, ek dink is Pieter Tosh. As hy waar available is. So let ook lekker wees, baie dankie man. Laat die mens ook een bykie jou heen wisse weer optel man. Dankie man.
0: Het is die en...
1: Is het al die? Ja. Waar, ek probeer het dan, Sweet Little Birds. On my doorstep, singing sweet song.
0: Nee, dat is Bob Marley.
1: With a rhythm so pure and sweet.
0: Dat is Bob Marley.
1: Dat is
0: Bob Marley.
1: Hy het nog gesê?
0: Pieter Tosh.
1: Sweet Little Birds.
0: Ja, dit Sweet Little Birds. Laat wees wat aan Koning Vark, dankie. My niggiese kind het gesing, understanding is the best thing in the world, tot even a man or a woman or a man, sê Jolandi. Sy was op a level.
1: Sy was op a level.
0: Goodbye, finally reaches, asblief, klein kopie. Goeienaand om Pet en om Johnny, welkom om huis, ons is ingeskakel en luister na Party Time. Nan Gerrit, jy weet natuurlijk wie die Jylle is nou ja, Jody, ons kan nie. Ons moet aanhou.
1: Ja,

0: Hey,
1: morning.
0: Hey, Auntie Me. Auntie Me.
1: Morning, Jan.
0: Zeg een goeie om, joh.
1: Goeie naam, Petting Johnny. Die song laat mij nou denken aan mijn geleden vriend, Gerrit Trim, hier in Mosselbaai. Hij deed altijd gezang bij die schoolconcert, Valentijnsdag bij Saubras Hoogschool. Dat laat mij terugdenken, joh, when I need you. Aha. Goeie naam, ooms Petting Johnny. Sterkte daar aan pastoor M in die hospitaal. En een goeie aan, Dani, aan ons hoofonkel voor wat morgen 14 jaar oud wordt. Geseende aand en veilige huis toe Doreen en Elze Wijn vanaf een prachtige Mosselbaai en dan baie dankie vir die prachtige muziek. Naand Piet en Johnny Boyan vir julle en julle vrouwe van Dankie in Heidelberg is ingeskakel, God seën, dankie.
2: Dankie, dankie. Ek wil net vir Dante en Likai hou Frangabie en Delicia hier op Heidelberg, ek kom van hulle opa, dankie.
0: Ja, ja, ja, kom heel goed weer, bietje. Serabet, mensen, kom heel. Heel bietje. Daar gaat hij.

0: Goeie naand, meneere. Julle laat my ver weer ding weer. Ek dans maar alleen vanaand maar. Dans, speel maar die mooie song so ons. Al loop, een meisies het alleen loop maar. Speel maar vir ons dit. Mooi aan vir julle, dit kom van Landie, van Nysna af.
1: Landie, John, ek weet nie of het een skimp is.
2: Ek weet nie wat, ja.
1: Of een uitnodige.
2: Ja, sy het nou die aas in die water gegooi.
1: Iemand van Pet is het die Ilmondo van Engelbert Hampedink nie. Ons sal uitvind. Naand Pet en Johnny, baie dankie vir die prachtige love songs. Dis nou onze Da Loving Arms. Julle vat my nou ver weg, maar ek geniet. Dit kom van Johanna van Wyk hier uit Parkdien. Mooie hand vir allemaal. Veilige huis toe en groet aan julle gesinne. Baie dankie. Nats, dit was daar een ander gevoel as die oudjie When I Need You in jou oore sing saam met die band en nog sê, onthou dit. Vandag is ons met iemand anders getrouwd, kan jy dit groe? Nats het jy ingeskakeld, die man is blok benauwd. Pijk program, my meisie love jou muziek.
0: Pet en Johnny, naand is nou nog net oud screen time. Oeh, jylle bring my weg. Baie dankie.
1: Maar het ons die crying time verlede week gehad, die Johnny?
2: Ja, ons het crying time gehad. As mos I Stand Accused dat ons die voluit gespeel het.
1: Ja. Maar kyk, I Stand Accused hou baie mense nie van nie.
2: Nee, want hy is een beetje lang.
1: Ja.
2: En die bene raak moeg.
1: ja man, ons het crying time laas week gespeeld. Maar kom ons
2: luister
1: van heil gepraat.
2: Ja, ons helemaal nog verder, man.
1: Cry to me.
2: ja, heil na.

0: dan hij heeft dit voor Hildegard dankjes gezegd. Ons heeft die foto
1: gekregen
0: van Lula.
1: Van die vloedwijn.
0: Ons heeft die foto gekregen van die vloed. In Antwerpen en Jonas ook allemaal wat ingeschakeld is. Weet je, ik heb met iemand uitgegaan van wie ik bije lief was. Maar hij kil mij toe met iemand anders, mijn neef. Sien hulle saam op die strand en hy vraag my toe, gaan julle dan nie meer uit nie? Ek sê toe ja, maar toe is ek baie teleeggestel, ek is mos nie die een van jaloers en invraag nie. My neef sê toe vir my, there is more than one kind of love met die song wat julle nou dankie sê Juliet. Maar nou, as julle so voortgaat, gaan julle moet recht kry vir deel 3. Hi Pet en Johnny, ja, wat van net soos ek die telefoon neerle, asseblief, as soon as the phone sê, Freek, vaatjie. So, ja, Freek, ongelukkig, man, ons het hom gesoek.
1: Ons het gesoek.
0: Hy leen nou by die huis. Sêk om dat hy nou cellfoon is. Ja, Peter Jordi, nou laat julle my terug verlangen by my auntie te sê, nog die platenspeler op die donkiekar, dan moet ons dit die plaatjes omreil, terwijl ons lekker donkie kan rij. Dat was hemels, dat kom van Marietje. Lekker jelle.
1: Ik wil dit niet weet.
0: Hy skit. Ja, hy donkie kan skit mos. Het hulle half sy daar op my naalse kop gesin.
2: Hi, goeie naam, Piet en Johnny. Nee, die ou muziek klink goed en al speel het ook vandag, klink dit ook goed.
0: Mm-hmm.
2: Dankie vir dit en my hele speel daarom ons tydse muziek ook.
0: Yes, hey.
2: Even that old age music was not before I was born.
0: Mm.
2: Maar baie dankie Pete en Johnny, dit kom van Beverly van Oudtshoorn. Geniet julle program elke Saterdag.
3: Dankie Beverly.
0: Ek was so verlief geweest dat ek voorby my meisie gehad het. Sê ek die Leerwoestijn. Jo, dis verskrikkelijk, ne?

0: nee, nee, nee, nee, die goed gebeur. Die goed gebeur. Piet en Jonny, julle musiek is baie mooi van Anna, sy geniet dit. Dankie, Anna.
1: Anna, nou, hoe lekker ek my heen rondgegooi, hy het in die dansbaan, en joh, en hy was lekker rondgegooi, en daar in die hoender op. Lekker Anna, hy het gewees, lekker tye, man.
0: Jong, is die Anna in die hoender?
2: Dankie, dankie, ek het nog nooit hierdie weergawe van My Way gehoor nie.
0: Mm-hmm. Is Louis Armstrong?
2: Maar seën wense verder met die program.
0: Dankie, dankie.
2: Ek glo die luisteraars is baie in hulle noppies en mm-hmm. hulle geniet dit. Mm-hmm. Julle kan dit maar weer word vervolg. Bye!
0: Ook in Blanco en Johnny. Een hand mannen, ek hoop Mr. Aubrey Johnson. Het nou lekker gekarie.
3: Ja, die.
0: Laanse om Peter en om Johnny Edwina Beiker van Riversdal en Endelien van Heidelberg is ingeskakeld uit George Hospital, ja. Johnny. En ons luister lekker naar julle. Welkom hier in George, al is dit nou onder die omstandighede.
4: Laan, Peter en Johnny.
3: Hallo, Damon.
4: Hou aan met die mooie muziek. En gooi nog meer nummers. Ja. Damon van Blanco.
0: Asse, Damon. Iemand sê dit PNJ, nee. Sorry, Valerie. Sorry. Dan. Pet, nee. As I come of age. Hou op.
3: Nee, nou gaan ons die ophou nie.
0: Ek, Irene, was die net verliefie. Ek het liefde bestuur soos een projectbestuurder. Eerste, CV. Tweede, achtergrondtoets. Derde, onderhoud met die skoonma. En eerst toe ek gesê het, ek dink ek krijg vlinders. Met my is dit nie liefde met die eerste oogopslag nie. Dit is liefde met die derde vergadering. Nou ja, Johnny, ek
3: en dink... En dit is natuurlijk nou vooraf we gaan door een klomp e-mails.
0: Ja, laat ons so bietjie, net so bietjie afweken. Ek denk die enetjie is nogal pas met die laaste boodskapie van Margaret Singana. Ek weet nie of jy nog van Margaret Singana
3: gooi, broer,
0: kan onthou nie.
3: Gooi.

0: En ek kyk Jon, ek wil net gou hierdie twee boodskapies gou lees en dan gaan ek met 'n verrassingkie voor aan dag kom. Goeiemôre. Okay. Goeie naam my twee neewe. ek sien die program gaan weer 'n hoofstuk 3 kry. Die program bereik nou sy hoogtepunt. Alles is lekker, veilige terugreis. Dis Desiree, daar uit Hubbardsdale uit.
1: Dankie Desiree.
0: Ja, nee.
2: Ja, man, ek het al die pakkies daar by die lyn. Ek wou jou my gehad. Ek het al die daar nog om toe gehad, toe ons om hees om te speel. Ek kan my gehaal. Hy is daar, sy helemaal lekker slaap, het en jongen, sy helemaal lekker huis toe, ek gaan nou sokker kyk.
1: Dankie, Estean.
0: Dankie vir een lekker bokjol aan het veilig rij huis toe, en een geseende week aan julle en julle gesin, baie dankie. Piet en Johnny, baie dankie vir lekker aan saam met julle, en al die party timers, ek het julle baie geniet. Allemaal moet een baie lekker aan het verder, en ook een geseende sondag aan een en elk morgen, soos sê, Morrie. Nou ja, Johnny,
1: dankie,
0: iemand sê net, hi. Hy is een aanvraag.
1: Julle wil het boos hê.
0: Hy is een aanvraag en ons kan nie die aand afsluit sonder hom nie.
3: Hello.
4: Hello, Loretta.
3: Darling, I knew it was you.
4: Loretta, there's something I've just got to tell you.
3: Oh, please, tell me what to do.
4: I don't really know how

0: if I hang up the phone.
1: Goodbye, Loretta.
2: Ja, goodbye, Loretta. Die laat die telefoontje opgaan.
3: Oh ja, ik had vergeten om te zeggen, safe trip for you guys back home, Maureen.
2: Dank je, Maureen.
3: Dank je. Baie dank je wel, lekker aan het veilige reis to see you, Landy. Na een pit in Jody, speel alsjeblieft Too Late to Love Me Now van Dolly Parton, als je weet. It's too late to vrouw om now.
2: It's too late to vrouw om now. Ons is eet. Maar,
3: voordat ons
2: gaan, wil ons daarom ook net weer eens zeggen dat ons het nou hierdie boekie toegemaakt, nee Pit?
3: Ja.
2: Twee worstukke is toegemaakt.
3: Ja, ja, ja.
2: En net om vir u te laat verstaan dat ons volgende week weer met ons normale program voortgaan.
3: Johnny, daar is gewoon iemand op die phone voor ons.
2: Paritam, goeienaand.
4: Ach, ja, lieve Jesus, hoe kom het er zo altijd te laat?
2: Ach, Lintie, man.
4: Goeienaand, my skattebollies.
3: Hallo, Lintie.
4: Dinsdag was ik amper te laat bij Soepdrijf, dus aan die mooie is er aan met Jolien, Sebastian, op die voice note vier, laat hij die boodschap uitzaaien, want hij komt zo moe aan.
2: Ai, jene Lintie, man.
4: En hij was zo blij met jullie, en dan ga ik danken voor jullie dierstieren, jullie gezien.
2: Ja, nee, ons is te vernemen, en je hebt Sarah Bet ook haar ontmoet.
4: Ach ja, mijn schatenbos. Maar verder is nog klaar als weer op ik op buiten. Ai,
2: jene Lintie.
4: Mooi aan verder, ik heb nog alles gemist, want ik is nog alweer te laat.
2: Ach, geen probleem, Lintie, ons maak volgende week weer zo. Mooi
4: maar aan. Liever later is nooit meer.
2: Daar zei Lintie, man.
4: Baba. Maar liever goed en liefde voor jullie allemaal. Jullie moet veilig uit te gaan.
2: Mooi blij, Lintie.
4: En baie liefde voor jullie ook.
2: Baie liefde voor jou ook, Lintie. Baie liefde voor jou, bye bye.
3: Johnny, voorraad ons nou tot ziens zijn. Hè?
2: Ja, net om voor die leidstraat te zeggen, volgende week is weer normaal.
3: Als ons weer op een label.
2: Als ons weer op een label. Ja, ja. Hoor net hier zo. Hoor
3: ik hoop, Rara luisteren
2: naar. Hoor hier zo.
5: Hallo! Ben je spreekje? Nou is het lang. Hallo! Ben je spreekje? Nou is het lang. Ja, alleen heel slang. Je wil nou eens spreken, ja, nou. Ben je spreekje? Nou is lang.
2: Nou ja,
3: Johnny. Onze luisteraar had het lang klaas voor ons gezang, weet je?
2: Piet, ik heb een plan in mijn kop.
3: Ik denk dat ze maar poetu, poetu.
2: Ons gaat via bijeenkomen. Ons gaat via bijeenkomen.
3: Iemand zei daar, oh no, I can't believe this is true. Gaan jullie nou erg die voet ophang? Baie dankie voor het trip down memory lane. Geziende naweek verder voor een en elk. Baie dankie, Serabet.
2: Ja, van my kant af tot ziens. Baie lekker aand gewees. Baie dankie vir almal se bydrae. Baie dankie dat jy ons verdraad vir 2 ure. Ons sien mekaar weer. As niks voorval is, ons mekaar volgende week hier op Party Time.
3: Ja, nee, ek sê ook dan tot ziens, luisteraars. Ek het my verskrikkelijk geniet vanavond. Dit was 'n heerlike aand. Iets anders gewees, Johnny. En ja, so ek sê vir jy dan ook tot ziens.
2: Ja, daar is nou amper eerst tyd vir ons om uit te speel met ons uitspeelliedjie. Ons gaan net so 'n pintjie gee en dan gaan ons oorgee.